0: bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Lekker overzichtelijk. Dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland. Dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

praten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: over de beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland. Everybody,
1: hey! Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging.

0: bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting

0: De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Eats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklagers.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting en Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen.

0: laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op deze dinsdag, de 5e mei, bevrijdingsdag 2026. De vlag mag in top natuurlijk. En 14 renners van de Almere Running Crew die zijn sinds middernacht vanuit Wageningen onderweg met het bevrijdingsvuur naar Almere.
3: Ja, hoe gaat het met ze? We praten zo met één van de renners.

0: Madonna, Like a Virgin in Flevoland is wakker. En we begonnen met First Aid Kit en My Silver Lining.
1: Lopers van de Almere Running Crew zijn vannacht om 12 uur vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur vertrokken naar de Esplanade in Almere Stad. Daar wordt de fakkel vanmiddag op het bevrijdingsfestival overhandigd aan de burgemeester, die dan het vuur daar aansteekt.
0: De renners lopen de 70 kilometer met 14 man in estafettevorm. De vraag is, hoe ver zijn ze? En zijn ze nog een beetje wakker? Carlo de Rijken van Almere Running Crew, welkom in het programma.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou en de rest?
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30 hoor. Dat is zeker waar. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten hier zo. Maar we lopen inmiddels in de polder. En een van onze jarigen rent op dit moment een van de 5 kilometer blokken. Samen met de andere jarige die op de fiets zit met de vlam die nog brandt. Dus de sfeer zit er nog wel in, hoewel de moeheid echt wel is toegeslagen.
1: Ja, hè? En dat komt dan inderdaad omdat je in de nacht loopt. Jullie zijn wel ervaren renners, maar die nacht, dat is dan toch best wel behoorlijk zwaar.
2: Klopt. Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
3: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Nou, dat is duidelijk, ja. Ja, misschien maar een stukje gebak dan vanwege de jarigen. Misschien dat jullie dat er nog een beetje doorheen trekt.
2: Nou, we hebben om 3 uur even dat oppeppertje genoten. Dus we hebben ze verrast toen zij nog aan het rennen waren. Met 2 tompoezen met kaarsjes erin. En die zijn inmiddels opgeruikt. Dus dat hadden we ook wel even nodig op dat moment. Want de moeheid sloeg toen echt toe. En ik moet zeggen, nu we net dan weer in de polder zijn gekomen, zie je die lange, uitgerekte afstanden voor je uit. En dan slaat de moedeloosheid een klein beetje toe. Maar we bijten ons er doorheen.
1: Ja, dat is niet fijn inderdaad. Als je dan 1 lange rechte weg voor je ziet, dan denk je, oh, helemaal moet ik daar nog helemaal naartoe.
0: Maar goed, daar aan het einde ligt Almere. En daar wil je zijn, hè?
1: Zo is het. Want je zei, we zijn de polder ingegaan. Waar zijn jullie nu precies?
2: Oeh, is dit de Vogelaarsweg?
3: Nee, nou, we waren wel aan de Vogelweg.
0: Oh, de Vogelweg. Dan ben je al bijna in Almere.
2: We rijden bijna Oosterwold in.
0: Ja.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Kijk, kun je Almere al goed ruiken. Ben je op schema? Ben je op tijd dan op de Esplanade?
2: Jeroen, dat weet jij.
3: Ondanks een klein omwegje liggen we redelijk op schema en verwachten daar natuurlijk gewoon op tijd aan te komen. Dus eigenlijk gaan alles min of meer voorspoedig zoals we dat gedacht hadden. Dus jazeker.
2: Ja. Ja, we hoeven het bevrijdingsfestival niet te vertragen volgens mij.
0: Nee. Zeg, jullie zijn met z'n 14e. Heeft nu ieder eerlijk zijn deel gelopen?
2: Nou, ik denk ik het minst. Ik heb het meest achter het stuur gezeten eigenlijk. En we komen erachter dat er nog een extra blok tevoorschijn is gekomen, dus wie weet moet ik toch nog even die schoenen onderbinden. Maar Alex van ons, die was zich aan het voorbereiden op een ultra, en die heeft denk ik nu kilometer 35 achter de kiezen.
3: Ja, 30, 35.
2: Die heeft echt een prestatie geleverd.
1: Zo, wat een pikkel zeg. Ja, dat is petje af inderdaad. Maar je zegt een extra blok, hoe bedoel je dat?
2: Nou, we hadden blokken van 5 kilometer. Mm-hmm. En op een of andere duistere manier zitten we toch nog op 75 kilometer. Ja. Misschien hebben we toch een ommetje te veel gepakt.
1: Oh, nou ja. Goed,
0: goed voor het trainen toch? Oké, nou dan wens ik jullie nog veel succes met Almere in zicht. Carlo de Rijken van de Almeerse Runners. En we horen ook Jeroen en Alex. Veel succes.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En straks de berichten van buiten Flevoland.

0: Up. En daarvoor Teddy Swims.
1: Goed?
0: Ja, nee,
1: oh,
0: daar heb ik zo vrolijk van.
1: Nee, ik check dat
0: even
1: bij
0: je. En daarvoor Teddy Swims op Flevoland en Mr. Know-It-All.
1: Wij hebben hier wat krantjes in de studio. Zal ik eens even met Trouw beginnen?
0: Koning en een koningin voorop en een koning en een koningin voorop. Heeft natuurlijk met gisteravond te maken.
1: Ja, zeker. Nou, voor op Trouw staan heel veel mensen die luisteren naar een van de toespraken. In het kader van 4 mei, dodenherdenking van gisteren. Ik vond wel een mooie kop voor op Trouw. Niemand kan bepalen waar jij tijdens die 2 minuten aan denkt. He, je hebt natuurlijk een beetje die terugkerende discussie van... je mag niemand uitsluiten. Het moet inclusiever, zeggen sommige mensen. Mm-hmm. Maar ik vond dit wel heel mooi. Jij bepaalt aan wie of wat je denkt tijdens die 2 minuten.
0: Waar was jij gisteren tijdens die 2 minuten?
1: Ik was thuis en ik keek naar de dodenherdenking.
0: En was dat monument schoon? Keek je naar Amsterdam trouwens?
1: Ja, dat was helemaal schoon. En het was mooi stil en er waren mooie toespraken. Maar ook namens een dame van Roma en Sinti.
0: Aha.
1: Het was een waardige bijeenkomst daar. Ja.
0: Ja, koning en koningin zei ik al voor op de pagina van het Algemeen Dagblad met onderin bloemen. Bij het opgevoedse monument. Maar de opener van de krant, dat gaat over de Albert Heijn. Die wil met bodycams agressie tegen personeel beteugelen. Dat is een experiment. Dat gaat beginnen in 4 filialen.
1: Ja, ze beginnen geloof ik in de grote steden. Ja, lijkt me ook wel logisch natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar hebben ze wat meer last van incidenten, laat ik het zo zeggen.
0: Is dat met die kassa's en zo, dat gedoe? Ik ga daar nooit langs. Ik vind dat altijd van die ellende dingen.
1: Wat? Nou, die zelfscans?
0: Die zelfscans.
1: Ook vind het zo ideaal.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het ideaal. Ja.
0: Dus niet mee.
1: Nog wat over de dodenherdenking in Trouw. Asscher pleit voor morele bewapening. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is geen eerbetoon aan het verleden, maar de laatste verdedigingslinie van onze huidige vrije democratische rechtsstaat. Daarvoor waarschuwen Kamervoorzitter Tom van Kampen en oud-politicus Lodewijk Asscher. Dat dus ook vandaag in Trouw en nog veel meer over de dodenherdenking.
0: Ja, NRC die heeft een oude foto uit de oorlogstijd en daar vraagt iemand zich af, heeft mijn vader een verrader of een held? Dus er worden nog steeds oude verhalen opgediept. Er was een man die zat in het verzet, maar die sloeg bij een verhoor in 1944 onder Duitse druk door. En dan heb je toch weer een beetje... Het is niet zwart of wit altijd, die oorlog. Hè. Er is ook grijs.
1: Zeker, want je kunt je daarvan natuurlijk afvragen, ben je dan een verrader als je doorslaat onder gruwelijke mishandelingen?
0: En wat zou jij doen? Nog,
1: ja, precies. Even iets los van gisteren. Dan hebben we het over de dag van vandaag, Bevrijdingsdag. Het Financieel Dagblad heeft daar natuurlijk zijn eigen draai aan gegeven. Groeiende groep werknemers heeft Bevrijdingsdag betaald vrij. Van alle cao's kent inmiddels 13% een jaarlijkse vrije dag op 5 mei.
0: En die andere mensen hebben dat om de 5 jaar dan?
1: Dat denk ik, maar ik vind 13% vind ik nog helemaal niet zoveel.
0: Nou ja, als
1: maar ja, wij zitten hier sowieso.
0: Ja. Wat hebben wij voor CEO? Dan ga ik het nog eens opzoeken allemaal. De CEO van de radio. En dat waren ze de ochtendbladen.

Lekker overzichtelijk, dagelijks een mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. De eigenaar van het pand van indoorspeeltuin Aventura in Dronten is naar de Raad van State gestapt. Hij wil dat er een einde komt aan de huisvesting van arbeidsmigranten verderop in de straat. In een oude sportschool wonen al ruim 2 jaar zo'n 20 arbeidsmigranten. Ook andere omwonenden en ondernemers hebben hiertegen geprotesteerd. Volgens de man van Aventura maken ouders van jonge kinderen en andere bezoekers zich zorgen. Hij hoopt dat de vergunning wordt ingetrokken. Vrijheid moeten we blijven onderhouden. Met die woorden stond burgemeester Jean-Paul Gebbe gisteravond stil bij het belang van het herdenken tijdens de dodenherdenking in Dronten.
2: Oorlogen beginnen zelden plotseling.

0: mensen die buiten kijken.
1: Tijdens de herdenking werd aandacht besteed aan de oorlogsslachtoffers. Scholier Quinty Evers van het Ichters College droeg een gedicht voor. En de lopers uit Almere die het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar het bevrijdingsfestival brengen, hebben een zware nacht achter de rug. Sportief gezien redden ze het wel, maar die nacht doorhalen? Carlo en Jeroen van de Almere Running Crew.
2: Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
3: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Meer nieuws op omroefleefland.nl.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Of dat bewust gebeurde, of dat het een ongeluk was, is nog niet duidelijk.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het een overwegend droge dag, maar de bewolking overheerst wel, bij uiteindelijk maxima zo rond 14 of 15 graden en een matige noordoostenwind. Woensdag wordt een nog frissere dag, want dan blijft de temperatuur steken op slechts een graad of 12. En kan er zo nu en dan ook nog wel wat regen vallen. Maar aan het einde van de woensdag wordt het droger en dan komt de zon er ook nog even bij. Vanaf donderdag gaat de temperatuur steeds verder omhoog, naar uiteindelijk zo'n graad of 20 in het weekend. Al neemt dan wel langzaamaan de kans op regen- en onweersbuien weer toe.
6: Zometeen in Flevoland is wakker. Een Surinaamse student, tenminste die na de opleiding aan de landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polder, terug zijn in hun geboorteland Suriname dus.
7: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Crazy.
1: Het is vandaag de dag van de vreemde geluidjes van Leo Schouwenaar.
0: Ja. En,
1: u bent gewaarschuwd.
0: Wat ook mooie geluidjes, want daarvoor zat Cresip-zangeres Jacqueline Govaert.
1: Ja.
0: Had een korte solo-carrière en daarna weer was de band er gelukkig weer. Je hoorde Big World.
1: In een tweeluik volgen we vandaag en morgen Surinaamse studenten die na een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Tronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland.
0: In deze eerste aflevering gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Jail Grant, die druk in de weer is met kinderen.
2: Wat is deze? De ene met die P, met die P.
3: Paksoi.
4: Paksoi, amsoi, kaisoi en nog veel meer Surinaamse groenten. JL leert kinderen van de Sint Bernadette School in Paramaribo hoe je ze plant. Iedereen krijgt een plastic cup met een plantje.
2: Even iedereen naar deze kant kijken. Nu gaan we overplanten. Eerst losdrukken. En dan keer je het om. Zo.
4: Het zijn er wel heel veel, hè? Hoeveel kinderen geven wel niet les hier?
2: Oh, de klasse, ik sprak met de directrice en zij zei de kleinste klas heeft 29 leerlingen. We gaan niemand uitsluiten, dus ik zei breng maar de hele groep. En ik moest dan even zelf gaan kijken hoe ik het zou gaan ordenen. En het is gelukt.
5: Neem maar. Yeah? Rustig, oké.
4: Je moet politieagent zijn, lijkt wel.
2: Mijn opa was politieagent, dus hij heeft me een beetje in toom gehouden. Maar ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij. En als er iets misgaat, dan stop je het even. En dan leg je dan de instructies uit. En dan luisteren ze even weer. Maar dan gaan ze dan weer hun eigen ding doen. Dus je moet echt veel geduld hebben met kinderen.
5: We gaan eerst deze net maken.
4: Omgaan met kinderen, dat leerde JL niet in Dronten op de Agrarische Hogeschool. Daar ging het vooral om verticaal tuinieren en hoe je planten kan telen in water.
2: Met de kennis die ik daar heb ik geleerd hoe ik hier mijn eigen hydroponics bedrijf kan oprichten. En eigenlijk is dat ook de bedoeling om binnen nu en een jaartje een hydroponics bedrijf, of ja, gewoon een groentekast te zetten. Maar eigenlijk alle verschillende teeltechnieken die ik daar heb geleerd, kunnen we hier toepassen.
4: Maar voordat JL daaraan toe is, is hij nu vooral bezig met zijn passie. Tuinieren met kinderen in de schooltuin. En die steken daar ook wat van op.
6: Ik heb geleerd over de manier dat hij heeft gezegd dat je een gat moet maken en je plantje erin stoppen.
7: Ik vind het leuk om te planten, want ik doe het vaak thuis.
4: Ja. Planten je ouders ook?
7: Ja.
2: De meeste kinderen planten wel thuis. Of ze helpen hun ouders in de tuin. Maar op school planten ze niet. Dus ik denk wel dat dit een heel nieuw concept is dat zeker aangehouden moet worden.
4: Plant je thuis ook?
7: Nee.
4: Waarom niet?
7: Omdat ik hier dingen heb om te planten. Waarin ik kan planten en ik heb geen erf.
4: Jullie hebben geen erf, geen tuin?
7: Nee.
2: We leren ze eerst over de plantjes, over welke plantjes er zijn. We leren ze hoe ze die plantjes in de grond moeten zetten of hoe ze hun zaadje moeten laten kiemen. En heel kort leren we ze dan eigenlijk de basis van zaaien, onderhouden en oosten.
4: Maar zou je willen planten als je hele grote tuin hebt? Zou je dan willen planten?
7: Ja, bij mijn oma wel.
4: Ja?
7: Bij mijn oma planten.
2: Maar hier laten we de leerlingen zelf planten. Ze zijn zelf bezig met de hand in aarde. Niet dat ik het voor ze doe, nee. Ze mogen hun plantje zelf uit hun cup halen, hun plantje zelf kiezen, hun gat zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
4: Wat wil je worden?
6: Ik wil politie worden.
4: Politie?
6: Ja.
2: In de klas leren ze hoe moet een politieagent worden of arts of brandweerman. Maar als er dan gewoon iemand apart komt met een mooie plantenbak, je leert ze planten, je leert ze hoe ze geld kunnen verdienen met hun aanplant en hoe ze zelf redzaam kunnen worden. Heb je ze al eigenlijk een alternatief gegeven dan een ambtenaar worden of een politieagent of een brandweerman. Dus dat is eigenlijk de bedoeling erachter.
4: Een van de kinderen verdient al een zakcentje met de verkoop van allemaal lekkere zelfgemaakte vruchten.
7: Ik verkoop maya op azijn, gestoofde birambi, birambi op azijn en... Maya.
4: JL is trots op zijn leerlingen. Voor een vervolgstudie, een bachelor of een master, zou hij nog wel terug willen naar de hogeschool in Dronten. Verder vermaakte hij zich hier prima.
8: Is het leuker dan Dronten?
2: Ja, ik heb geen jas aan. En de zon scheen.
8: Hey, wat gebeurt
1: er? Ja, geweldig. Lekker weer. JL Grant was dat. Hij zat dus op de Landbouwhogeschool in Dronten en geniet nu in Suriname. Morgen deel 2 van deze miniserie.

0: Melanie Ryan en Bless Your Heart. En daarvoor een gouden ouwe van de Foundation. Zit je nou nog in die kranten te lezen, Jolien? Kun je er geen genoeg van krijgen?
1: Ja, normaal hebben we natuurlijk vanuit Hilversum wat quotejes van onze collega's. Maar,
0: van gisteravond gemist.
1: Ja, daar zijn toch wat meer mensen vrij op deze bevrijdingsdag. Dus wij brengen gewoon het nieuws uit de kranten. Dus vandaar dat ik lekker zit te bladeren.
0: Ja, ik ook. In het NRC Handelsblad. Ja, er staat natuurlijk veel over de bevrijdingsdag aan 4 mei. Maar er gaat een verhaal op pagina 3 over een advies van de Raad van State over de verhoging van het eigen risico. Dat is al jaren €385. En als je veel medicijnen en zorg nodig hebt, ja, dan is dat in februari al op natuurlijk.
1: Zeker.
0: En, maar het kan best omhoog, zegt de Raad van State, omdat het eigen risico al jaren hetzelfde bedrag was als jaren bevroren. En als je dan kijkt naar de inflatie, als je die erop losblaadt, ja, dan komt natuurlijk al gauw boven de 4. Niet dat het eerlijk is voor al die mensen. Ik zie al een beetje moeilijk kijken. Maar het is de argumentatie vandaag
1: in NRC. Ik vind het in die zin een rare argumentatie, omdat je opnieuw de groep chronisch zieken die er niks aan kunnen doen dat ze ziek zijn benadeeld. Ja. Bedenk daar nou eens een oplossing voor. Dat is een beetje mijn hartekreet.
0: Maar ja, dan moet je sowieso het verschijnsel eigen risico, dan moet je het dan over hebben. Of dat nou 3,85 is of €425.
1: Ja, nee, zeker.
0: Dan moet je dus, ten principale moet je dat.
1: Het wordt platliggers. Zeg het jou dan wat? Heb je dan zoiets van...
0: Geen idee, waar heb je het over?
1: Nou, ik vind het heel grappig. Platliggers overleven niet in China. Het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid waarschuwt de bevolking dat vijandige buitenlandse krachten jongeren via online filmpjes proberen te verleiden tot platliggen, oftewel niets doen.
0: Oh.
1: Wij noemen dat relaxen.
0: Ja, dat is
1: Engels. Beetje rustig aan doen.
0: Ja.
1: In Friesland zeggen ze dan, tuiken. Wat zeggen ze in Zeeland?
0: Bankzitters.
1: Nee. Ja,
0: Blijven
1: dat kan ook. Maar vinden jongeren dat ook een gevaar? Nou,
0: helemaal niks doen, de hele dag door?
1: Nou, de hele dag. Kijk, je kent natuurlijk de arbeidsethos in China. Hè? Dat is gewoon het liefste 7 dagen per week, 9 uur per dag minstens werken.
0: Ja. Maar ja, is dan dat, heel even kort slapen op een klein bedje.
1: Ja, nou in China noemen ze het ook wel 996, 996, 6 dagen per week werken. Okay. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nou ja, steeds meer jongeren die hebben wel zoiets van, dat is toch niet helemaal gezond. Een beetje onderuit gezakt in een campingstoeletje vinden we ook wel lekker, zeggen ze. Dus zij laten dat wel wat los hoor, dat 996.
0: Ja. In het Algemeen Dagblad een achtergrondverhaal over de spreidingswet. Dat is de wet die de minister in Den Haag ter hand kan nemen om asielzoekers te spreiden over het land. En het Algemeen Dagblad die heeft dus geturfd van, ja, wie er nou in de bres springt als gemeente. Van kom maar hier dan met de asiel. En het zijn steeds dezelfde gemeentes die zeggen, die hun hand opsteken. En er zijn dus ook steeds dezelfde gemeenten die zeggen, nou ja, voor ons hoeft het even niet.
1: Juist. Ik pak Trouw er nog even bij.
0: Oh ja.
1: Minder hypotheek aanvragen door hogere rente. Huizenkopers en mensen die bijvoorbeeld een verbouwing willen financieren, die hebben afgelopen maand minder hypotheken aangevraagd. Dat meldt het hypotheekendatanetwerk. De gestegen hypotheekrente maakt dus wel kopers als niet-kopers terughoudender. En nog een advies van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Beleg geld voor verhoging pensioen. Nou ja.
0: Want het levert meer op dan sparen.
1: Uiteraard.

0: is Flevoland.
1: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring, vissen.
0: Dit is Flevoland.
3: Ik wil politie worden.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
7: Welzijn Lelystad. Voor jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting. En Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
10: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
9: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
9: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk.

0: zondag.
1: Ik heb een vlaggenmast gevonden. Maar de vlag zelf nog niet.
2: Oh, oké. Okay.
1: Zit er ergens, is dat, hè? Dus er hangt nu een kale vlaggenmast aan mijn huis.
2: Maar dan heb je met Koningsdag ook niet gevlagd.
1: Nee, toen zat alles nog in de opslag.
2: Ik vind het schandalig.
1: Ja, het is ongelooflijk.
2: Dat is wel een beetje tegenvallen, hoor.
1: Ja,
2: een oranje wimpel, heb je die ook?
1: Een oranje doppie bovenop de vlag.
2: Een oranje doppie, joh.
1: Ja, ja.
2: Wij konden onze oranje wimpel dan weer niet vinden. Helemaal gek gezocht.
1: Oké, okay. Maar je bent ook een keer verhuisd.
2: Ja, maar volgens mij zijn wij die oranje wimpel ieder jaar of om het jaar kwijt. Dat je denkt, van, hoe kan dat nou? Maar goed.
1: Dat is duur allemaal. Dat is
2: goed voor de handel. Ga je weer een nieuwe kopen.
1: Ja,
2: en op een gegeven moment heb je de vier op een rijtje staan.
1: Oh ja, dan vind je ze alle in één keer terug.
2: Zoiets.
1: Vreselijk is dat, ja.
2: Maar goed, in het kader van Bevrijdingsdag zijn natuurlijk heel veel renners onderweg vanuit Wageningen naar wordt dat bevrijdingsvuur door het hele land verspreid.
1: Ja, ze zijn ook van Wageningen naar Zeewolde. Die horen om 8:30.
2: Ja, en vanuit Wageningen naar Almere. Dat zijn 14 renners van de Almere Running Crew. Nou ja, sinds middernacht natuurlijk. En het kan zomaar zijn dat ze nu al zo'n beetje er zijn op de plaats van bestemming. Want dat is uiteindelijk de Esplanade. Want daar is natuurlijk het bevrijdingsfestival.
1: Groot feest vanmiddag. Ja, we gaan zo even met ze bellen.
3: Trulies met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: een sterk bakje van Sabrina Carpenter. En Flevoland is wakker, kunnen we allemaal wel gebruiken natuurlijk. Je hoorde één van haar hits en dat was Espresso.
1: Lopers van de Almere Running Crew zijn vannacht om 12 uur vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur vertrokken naar de Esplanade in Almere Stad. Daar wordt de fakkel vanmiddag op het bevrijdingsfestival overhandigd aan de burgemeester, die dan het vuur daar aansteekt.
0: De renners lopen de 70 kilometer met 14 man in estafettevorm. De vraag is, hoe ver zijn ze? En zijn ze nog een beetje wakker? Carlo de Rijken van Almere Running Crew, welkom in het programma.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou en de rest?
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30 hoor. Dat is zeker waar. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten hier zo. Maar we lopen inmiddels in de polder. En een van onze jarigen rent op dit moment een van de 5 kilometer blokken. Samen met de andere jarige die op de fiets zit met de vlam die nog brandt. Dus de sfeer zit er nog wel in, hoewel de moeheid echt wel is toegeslagen.
1: Ja, hè? En dat komt dan inderdaad omdat je in de nacht loopt. Jullie zijn wel ervaren renners, maar die nacht, dat is dan toch best wel behoorlijk zwaar.
2: Klopt. Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
3: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Nou, dat is duidelijk, ja. Ja, misschien maar een stukje gebak dan vanwege de jarigen. Misschien dat jullie dat er nog een beetje doorheen trekt.
2: Nou, we hebben om 3 uur even dat oppeppertje genoten. Dus we hebben ze verrast toen zij nog aan het rennen waren. Met 2 tompoezen met kaarsjes erin. En die zijn inmiddels opgeruikt. Dus dat hadden we ook wel even nodig op dat moment. Want de moeheid sloeg toen echt toe. En ik moet zeggen, nu we net dan weer in de polder zijn gekomen, zie je die lange, uitgerekte afstanden voor je uit. En dan slaat de moedeloosheid een klein beetje toe. Maar we bijten ons er doorheen.
1: Ja, dat is niet fijn inderdaad. Als je dan 1 lange rechte weg voor je ziet, dan denk je, oh, helemaal moet ik daar nog helemaal naartoe.
0: Maar goed. Ja, maar daar aan het einde ligt Almere. En daar wil je zijn, hè?
1: Zo is het. Want je zei, we zijn de polder ingegaan. Waar zijn jullie nu precies?
2: Oeh, is dit de Vogelaarsweg?
3: Nee, nou, dit waren wel aan de Vogelweg.
0: Oh, de Vogelweg. Dan ben je al bijna in Almere.
2: We rijden bijna Oosterwold in.
0: Ja.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Kijk, kun je Almere al goed ruiken. Ben je op schema? Ben je op tijd dan op de Esplanade?
2: Jeroen, dat weet jij.
0: Ah, Jeroen.
3: Ondanks een klein omwegje liggen we redelijk op schema en verwachten daar natuurlijk gewoon op tijd aan te komen. Dus eigenlijk gaan alles min of meer voorspoedig zoals we dat gedacht hadden. Dus jazeker.
2: Ja. Ja, we hoeven het bevrijdingsfestival niet te vertragen volgens mij.
0: Nee. Zeg, jullie zijn met z'n 14e. Heeft nu ieder zijn eerlijk zijn deel gelopen?
2: Nou, ik denk ik het minst. Ik heb het meest achter het stuur gezeten eigenlijk. En we komen erachter dat er nog een extra blok tevoorschijn is gekomen. Dus wie weet moet ik toch nog even die schoenen onderbinden. Maar Alex van ons, die was zich aan het voorbereiden op een ultra. En die heeft denk ik nu kilometer 35 achter de kiezen.
3: Ja, 30, 35.
2: Die heeft echt een prestatie geleverd.
1: Zo, wat een pikkel zeg. Ja, dat is petje af inderdaad. Maar je zegt een extra blok. Hoe bedoel je dat?
2: Nou, we hadden blokken van 5 kilometer. Mm-hmm. En op een of andere duistere manier zitten we toch nog op 75 kilometer. Ja. Misschien hebben we toch een ommetje te veel gepakt.
1: Oh, nou ja. Oh,
0: goed voor het trainen, toch? Oké, nou dan wens ik jullie nog veel succes met Almere in zicht. Carlo de Rijken van de Almeerse Runners. En we horen ook Jeroen en Alex. Veel succes.
1: Dankjewel. Doei.

0: Wat wou jij hierover zeggen?
1: Ik heb hem gebruikt zondag.
0: Voor?
1: Tijdens het lopen van de marathon.
0: Oh.
1: En de afstand klopte niet helemaal. En dan zit je in je hoofd van, oh, het is maar zoveel is kilometer. Ja? Het werd 3 kilometer langer.
0: Oh.
1: En dan had je hem, wij hadden hem wel even nodig voor die extra kilometers.
0: Dus dit is een wandeltempo.
1: Ja, dat is echt lekker.
0: Ja?
1: En dan ga je toch alweer een beetje swingen. Ja, luister maar. Als ja, dus op een gegeven moment komt die beat erin.
0: Ja.
1: Pam, pam, pam, pam. Dat loopt lekker, joh. Echt heerlijk.
0: Ja, en toen waren Floris, vind je dat ook?
2: Dat vind ik ook wel, ja.
0: Ja.
1: Lekker, hoor.
0: De weerman.
1: Is het een beetje wandelweer, Floris? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, het is niet heel verkeerd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de regionale verschillen heel erg groot zijn vandaag in het land. En Flevoland ligt, zoals wel vaker, op die scheidingslijn. Met...
1: zoals wel vaker. Ja, ja, nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, dus,
0: weet het advocaat alles van, hoor. Dan wordt hij flink gescheiden.
2: Ja, ja, ja, ja, en dat gaat wel gepaard met veel bewolking. We zien momenteel een grijs weerbeeld in de provincie. Het is wel overal droog. Het is ook een zachte nacht geweest met minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden. En momenteel ligt het kwik rond zo'n 11 à 12 graden. En vanmiddag komt daar niet heel veel bij, 13 tot 15 graden. Het is echt een stuk frisser dan voorgaande dagen. En het blijft overwegend droog weer met veel wolkenvelden. Maar ik heb ook goede hoop dat we ook geregeld de zon gaan zien vanmiddag. En in het uiterste oosten van het land, daar blijft het vandaag bewolkt en regenachtig. Maar in het noordwesten van het land, daar is het juist overwegend droog met ruimte voor de zon. Dus het is nog maar eventjes de vraag wat voor weerbeeld Flevoland vandaag gaat krijgen.
1: Ja, maar nou ja, droog, misschien een waterig zonnetje en dan een beetje lekker op elkaar gepakt op het bevrijdingsfestival. Precies, dan heb je het ook wel wat warm.
2: Dat is best wel goed toegepast.
1: Ja, toch? Ja.
2: En die tweedeling die houdt eigenlijk ook vanavond en vannacht aan. Veel wolkenvelden in het oosten van de provincie. Wat zonneschijn in het westen. En dat geldt eigenlijk ook voor morgen. Dan kan het zelfs een beetje nat gaan worden in het oosten van de regio. Terwijl het in het noordwesten juist heel erg zonnig wordt. En dat betekent ook grote temperatuurverschillen tussen Oost- en West-Nederland. In het noordwesten is het juist wat warmer, met 14 of 15 graden. Maar in het oosten is het slechts 10 tot 12 graden. En dan is het ook van tijd tot tijd wat regenachtiger. Morgen is het dan bij 14 graden best wel goed toeven buiten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten.
1: Juist. En de dagen daarna, Floris?
2: Ja, dan wordt het allemaal wel wat beter. Woensdag en donderdag profiteren we van een hoger drukgebied. En dan wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. Woensdag is het dan een graadje of 12. Maar donderdag en vrijdag ligt de temperatuur alweer wat hoger met 14 tot 16 graden. En daarbij is het overwegend droog weer met geregeld ruimte voor de zon. Pas in het weekend stijgt weer de kans op een aantal buien. Dat kunnen ook weer regen- en onweersbuien zijn. Maar dan wordt het wel weer wat warmer met plaatselijk zelfs 20 graden.
1: Oh, dus dan wordt het weer een beetje broeierig misschien.
2: Dan kan het ook weer wat broeierig worden, met dus ook weer kans op die regen- en onweersbuien die in die warme en vochtige lucht kunnen gaan ontstaan.
1: Oké, Floris, dankjewel.

0: De Nederlandse band Future World Orchestra. En je hoorde die zei.
1: In een tweeluik volgen we vandaag en morgen Surinaamse studenten die na een opleiding aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland.
0: In de eerste aflevering gaat verslaggever Sam Jones op bezoek bij Yale Grant, die druk in de weer is met kinderen.
2: Wat is deze? De ene met die P, met die P.
3: Paksoi, amsoi, kaisoi en nog veel meer Surinaamse groenten. JL leert kinderen van de Sint Bernadetteschool in Paramaribo hoe je ze plant. Iedereen krijgt een plastic cup met een plantje.
4: Even iedereen naar deze kant kijken. Nu gaan we overplanten. Eerst losdrukken.
2: Aha. En dan keer je het om. Zo.
3: Het zijn er wel heel veel, hè? Hoeveel kinderen geven wel niet les hier?
4: Ah. Oh. De klasse, ik sprak met de directrice en zij zei de kleinste klas heeft 29 leerlingen. We gaan niemand uitsluiten, dus ik zei breng maar de hele groep. En ik moest dan even zelf gaan kijken hoe ik het zou gaan ordenen. En het is gelukt.
5: Neem maar. Ja? Rustig, oké.
3: Je moet politieagent zijn, lijkt wel.
4: Mijn opa was politieagent, dus hij heeft me een beetje in toom gehouden. Maar ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij. En als er iets misgaat, dan stop je het even. En dan leg je dan de instructies uit. En dan luisteren ze even weer. Maar dan gaan ze dan weer hun eigen ding doen. Dus je moet echt veel geduld hebben met kinderen.
6: We gaan eerst deze naad maken.
3: Omgaan met kinderen, dat leerde JL niet in Dronten op de Agrarische Hogeschool. Daar ging het vooral om verticaal tuinieren en hoe je planten kan telen in water.
4: Met de kennis die ik daar heb geleerd, heb ik daar geleerd hoe ik hier mijn eigen hydroponics bedrijf kan oprichten. En eigenlijk is dat ook de bedoeling om binnen nu en een jaartje een hydroponics bedrijf, of ja, gewoon een groentekast te zetten. Maar eigenlijk alle verschillende teeltechnieken die ik daar heb geleerd, kunnen we hier toepassen.
3: Maar voordat JL daaraan toe is, is hij nu vooral bezig met zijn passie. Tuinieren met kinderen in de schooltuin. En die steken daar ook wat van op.
7: Ik heb geleerd over de manier dat hij heeft gezegd dat je een gat moet maken en je plantje erin stoppen.
8: Ik vind het leuk om te planten, want ik doe het vaak thuis.
3: Ja. Planten je ouders ook?
8: Ja.
4: De meeste kinderen planten wel thuis. Of ze helpen hun ouders in de tuin. Maar op school planten ze niet. Dus ik denk wel dat dit een heel nieuw concept is dat zeker aangehouden moet worden.
3: Plant je thuis ook?
8: Nee.
3: Waarom niet?
8: Omdat ik hier dingen heb om te planten. Waarin ik kan planten en ik heb geen erf.
3: Jullie hebben geen erf, geen tuin?
8: Nee.
4: We leren ze eerst over de plantjes, over welke plantjes er zijn. We leren ze hoe ze die plantjes in de grond moeten zetten of hoe ze hun zaadje moeten laten kiemen. En heel kort leren we ze dan eigenlijk de basis van zaaien, onderhouden en oosten.
3: Maar zou je willen planten als je hele grote tuin hebt? Zou je dan willen planten?
8: Ja, bij mijn oma wel. Ja? Bij mijn oma planten.
4: Maar hier laten we de leerlingen zelf planten. Ze zijn zelf bezig met hun handen in aarde. Niet dat ik het voor ze doe, nee. Ze mogen hun plantje zelf uit hun cup halen, hun plantje zelf kiezen, hun gat zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
3: Wat wil je worden?
7: Ik wil politie worden.
3: Politie?
7: Ja.
4: In de klas leren ze om een politieagent worden of arts of brandweerman. Maar als er dan gewoon iemand apart komt met een mooie plantenbak, je leert ze planten, je leert ze hoe ze geld kunnen verdienen met hun aanplant en hoe ze zelf redzaam kunnen worden. Heb je ze al eigenlijk een alternatief gegeven dan een ambtenaar worden of een politieagent of een brandweerman. Dus dat is eigenlijk de bedoeling erachter.
3: Een van de kinderen verdient al een zakcentje met de verkoop van allemaal lekkere zelfgemaakte vruchten.
8: Ik verkoop maya op azijn, gestoofde birambi, birambi op azijn en... Maya.
4: Ga eerst van haar nat maken.
3: JL is trots op zijn leerlingen. Voor een vervolgstudie, een bachelor of een master, zou hij nog wel terug willen naar de hogeschool in Dronten. Verder vermaakte hij zich hier prima.
9: Is het leuker dan Dronten?
4: Ja, ik heb geen jas aan. En de zon scheen.
10: Rustig. Lekker warm.
0: Houden houden.
1: Ja, en lekker warm. Geen jas aan, dat hoeft niet. JL Grant was dat. Hij zat dus op de Landbouwhogeschool in Dronten en geniet nu in Suriname. En morgen deel 2 van deze miniserie. Het is bijna 7:30. Dit is George Ezra, Green Green Grass.

0: Iets en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor een verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. De eigenaar van het pand van indoor speeltuin Aventura in Dronten is naar de Raad van State gestapt. Hij wil dat er een einde komt aan de huisvesting van arbeidsmigranten verderop in de straat. In een oude sportschool wonen al 2 jaar ruim 20 arbeidsmigranten. Ook andere omwonenden en ondernemers hebben hiertegen al geprotesteerd. Volgens de man van Aventura maken ouders van jonge kinderen en andere bezoekers zich zorgen. Hij hoopt dat de vergunning wordt ingetrokken. Vrijheid moeten we blijven onderhouden. Met die woorden stond burgemeester Gebbe gisteravond stil bij het belang van het herdenken tijdens de dodenherdenking in Dronten.
12: Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden, met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken.
11: Tijdens de herdenking werd aandacht besteed aan de oorlogsslachtoffers en scholieren Quinty Evers van het Dichterscollege droeg een gedicht voor. Lopers uit Almere die het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar het bevrijdingsfestival brengen, hebben een zware nacht achter de rug. Sportief gezien redden ze het wel, maar die nacht doorhalen. Carlo en Jeroen van Almere Running Crew.
13: Jeroen, wat vond jij ervan? Je komt net uit...
14: Ik vind het verschrikkelijk.
11: Meer nieuws op omroepflevoland.nl en op bijvoorbeeld Spotify staat de podcast alweer van vanochtend.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. En in China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 21 mensen zijn omgekomen. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
17: En hij is weer bij ons in de studio, AI-ondernemer Sonny de Leeuw uit Lelystad.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: van Flevoland. It doesn't have to be this way. Je bent bij Flevoland is wakker.
1: Ja, het is dinsdag en zoals elke dinsdag nemen we het AI-nieuws door met Sonny de Leeuw uit Lelystad.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sonny.
0: Zeg, je helpt ondernemers met kunstmatige intelligentie in hun bedrijf, maar nu help je ons aan AI-nieuws, want je zei we moeten het hebben over ChatGPT, dat is nou de bekendste, heel veel mensen gebruiken die om daar vragen aan te stellen en opdrachten te geven. Heeft een nieuwe versie.
2: Ja.
0: Waar zitten we?
2: Ja, we zijn nu van ChatGPT 5.4 zijn we naar 5.5 gegaan. En het grappige is, het wordt steeds korter dat er een nieuwe versie uitkomt. Want 7 weken geleden was 5.4 uitgekomen. En 7 weken later hebben we opeens 5.5. Dus het verschil tussen wanneer de nieuwe release is, wordt steeds korter en korter. En dat is best wel uniek, maar eigenlijk ook wel, het heeft een logische reden waarom dat is. Die mensen achter OpenAI, die
0: dat is het bedrijf achter ChatGPT, hè?
2: Ja, exact. Die modellen dus beter en slimmer maken. Die zijn ook constant bezig met AI. Die helpt ook weer om het model slimmer te maken.
0: Oh.
2: Dus AI helpt ook om AI te developen. Dus daardoor zie je eigenlijk de afgelopen tijd, ook met Claude, wat natuurlijk wel bekend is.
1: Mm-hmm.
2: Elke update komt steeds sneller achter elkaar. En nu opeens na 7 weken hebben we 5.5 gekregen.
0: En wat kan die meer dan 5.4?
1: Ja, precies. Wat is het verschil? Wat merk ik daarvan?
2: Nou ja, het is, om heel eerlijk te zijn, niet zo'n groot verschil zoals we hebben van een ChatGPT 3.5 naar een 4. Dat valt nog best wel mee. Maar het is qua intelligentie net gewoon weer even een stukje slimmer. En die kleine stukjes, telkens die upgrades van 5.4, 5.5, soms 5.6, it adds up. Het wordt wel steeds beter en beter.
0: Ja, maar ik betaal niet voor ChatGPT, ik heb hem nog niet. Maar jij hebt een betaald account, neem ik aan.
2: Ik heb een betaald account, ja. Ik heb voor al die tools heb ik al een betaald accountje. Maar klopt inderdaad, als je de beste modellen wil gebruiken,
0: dan
2: moet je meestal betalen. Ik hoorde dat je 5.3 nu krijgt als je niet betaalt.
0: Ja,
1: juist. Nou, AI en muziek, dat is ook tegenwoordig een niet meer een logische combinatie, heb ik het idee.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, sommige artiesten die zeggen van, die zijn er natuurlijk niet heel blij mee. En nou wil Spotify daar wat aan doen. Artiesten krijgen een vinkje wanneer ze echt zijn. Vind je ervan?
2: Ja, hartstikke goed. Ja, ik heb wel eens met mijn moeder AI-muziek geluisterd.
1: Ja.
2: En dan vertel ik niet tegen mijn moeder dat het door een AI gemaakt is of niet. En het was een keer een emotioneel nummer wat ik had opgezet. En mijn moeder werd gewoon echt emotioneel ervan. Want het klonk gewoon alsof er een mens achter zat met lijden en met emotie dat gezongen werd. Maar het was gewoon volledig met AI gegenereerd. Dus we zijn nu ook echt wel op een punt gekomen dat AI-muziek zo goed is geworden dat zelfs dat stukje emotie wat je soms in nummers hebt, dat zelfs in AI zit.
1: Oh.
2: En ja, dat onderscheidend vermogen, als jij niet weet van tevoren of het een mens is of niet, ja, dat kan gewoon bijna niet meer. Dus ik vind dat een hartstikke goed iets dat er een vinkje komt. Het is fijn om te weten of iets een AI is of niet.
1: Ja. Maar zelfs voor geoefende oren en mensen die helemaal, zoals jij dus, er helemaal in zitten in AI, ja, dat, je hoort het dus eigenlijk niet.
2: Nee, ik denk als je mij een paar tapes zou geven en je zet mij op de challenge om dat te herkennen.
0: Ja,
2: ik denk dat ik het ook heel erg moeilijk zou hebben, hoor. En zowel met video's als foto's. Allebei is wel heel lastig te herkennen.
0: Ja.
2: Video's herken ik wel nog. Maar foto's en muziek meestal niet.
1: Ja, het kwam gisteren ook voorbij. Hè?
0: Wat was het?
1: Nou, dat ging over de Tweede Wereldoorlog. En dat ook daar, zeker onder de jeugd, met bepaalde filmpjes, dat ze daar een verkeerde informatie krijgen.
0: Oh.
1: Nou ja, dan wordt het natuurlijk wel heel gevaarlijk.
0: Ja.
2: Ja, absoluut. Je hebt in jouw broekzak nu de kracht om hyperrealistische video's te maken over letterlijk wat je wil. Je hoeft het alleen maar in te typen op jouw telefoon of op jouw computer. En je krijgt een clipje van 10 seconden eruit. Ja. Iedereen kan het.
0: Maar zangeres Taylor Swift, die ziet erbij al hangen. Die denkt van, nou, straks wordt mijn stem gebruikt. Of straks mijn beeldenis. En dat duikt dan ergens op in een AI-liedje of een video. Die heeft zelfs haar, ja, zichzelf en haar stem bij het merkenbureau gepatenteerd.
2: Ja.
0: Is dat een slimme zet van mevrouw Swift?
2: Ja. Ja, het is natuurlijk nu helemaal aan het ontvouwen wat.
0: Ja.
2: Ja, wat moet je hier nou eigenlijk mee? Want voorheen heb je gewoon een stem en niemand kan dat exact nabootsen.
0: Nee.
2: Dus het is nu allemaal om te ontvouwen hoe we hiermee om moeten gaan. En ik denk dat we over een aantal jaar een manier hebben gevonden dat elk mens er ook nog steeds beter van wordt. Elke artiest die muziek maakt. En dat er ook nog steeds daarnaast AI-artiesten zijn. Net zoals je nu de DJ's hebt en de producenten die hun eigen muziek maken via de computer.
0: Ja.
2: Daar komt nu ook de AI-muziekproducent naar voren.
0: Ja, eigenlijk
2: ik denk
0: zeg
2: dat we
0: ons
2: eigen weg gaan vinden.
0: Ja. Sorry? Eigenlijk zeg jij, ja, wend er maar aan. Het is er gewoon.
2: Ja, sowieso. Ja, met dit soort ontwikkelingen. Je gaat het niet kunnen verbieden. Je gaat het niet kunnen omzeilen. Het gaat er komen. Maar wij moeten onze weg eromheen vinden om daarmee om te gaan. En zoiets als Taylor Swift met royalties op haar eigen stem.
0: Het gaat om geld.
2: Zou een optie kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ja. Het Parool had nog een verhaal over solliciteren. Nou ja, dat je je sollicitatiebrief schrijft met behulp van ChatGPT. Dat gebeurt natuurlijk al vaker. Maar bedrijven, nou ja, die bijvoorbeeld 80 brieven binnenkrijgen. Die laten dat ook lezen. Aan de hand van ChatGPT. Met AI. Is dat handig?
2: Nou, dat is niet heel erg handig. Meestal. Want je hebt in Europa ook de AI-EU-Act. En wat dat zegt is dat je niet zomaar mensen mag afwijzen op hun cv. Zonder dat daar menselijke tussenkomst tussen is. Dus als ik 100 sollicitaties krijg en ik laat er een AI op gaan. En die kiest er 5 voor mij uit. Dat mag eigenlijk niet.
1: Okay.
2: Vanwege discriminatie ook, wat daar tussen kan zitten.
1: Oh, ja.
2: Dat wij nog niet het vertrouwen hebben in AI. Dat die helemaal autonoom die keuzes mag maken.
0: Mm-hmm.
2: Dus officieel mag het eigenlijk niet. Behalve als er wel nog steeds een menselijke tussenkomst is. Die tegen die sollicitant zegt van het is hem niet geworden. Of een persoon zelf doet nog het eindoordeel. Dus dat mag eigenlijk nog net niet. Het kan wel.
1: Ja.
2: En natuurlijk is dat wel een hele efficiënte manier om mensen... te filteren, maar ik weet ook niet of dat heel eerlijk is op dit moment.
0: Nou, of het eerlijk is, wordt het niet een beetje raar zo niet? Dan zit je aan de ene kant zit een sollicitant met een machine een brief te schrijven, en aan de andere kant zit een machine al die brief te lezen.
1: Ja, is het een garantie voor succes? Oftewel, haal je de goede kandidaat binnen die je wilt hebben voor je bedrijf?
2: Ja, kijk, wij mensen hebben natuurlijk ook onze eigen bias, zoals je dat noemt. Onze eigen vooroordeel.
0: Ja, zeker.
2: Dus wij mensen zijn ook sowieso niet 100%.
0: Nee. Welke
2: daarin.
0: Vooroordelen zitten
2: AI
0: erin,
2: misschien ook.
0: In die AI? Dat heeft ook iemand gemaakt natuurlijk.
2: Ja, en dat weten we gewoon nog niet exact.
0: Nee.
2: Dus daarom zegt de AI-EU-act van laten we dat voorlopig nog gewoon even niet doen. Maar het is inderdaad een heel raar scenario waar we zo meteen naartoe gaan. Een AI die stelt de sollicitatiebrief op. Andere AI die accordeert dat. Twee AI's met elkaar aan het praten.
0: Ja.
2: Ik zie het ook soms al in e-mails. Dan ben ik met iemand aan het e-mailen. Mijn e-mail wordt natuurlijk grotendeels opgesteld ook met AI. En dan krijg ik een antwoord terug. Waarvan ik ook 100% zeker weet. Ik ben tegen een chatbot aan het praten.
0: Ach.
2: Er zijn eigenlijk twee AI's met elkaar aan het praten. Dat is iets heel geks eigenlijk.
0: Ja, kies er 9 voor een mens van vlees en bloed. Die kies ik meestal maar.
2: Ja.
0: Kun je nog eens ergens over
2: hebben. Dat snap ik.
0: Ja, en fijn dat jij hier weer was. Live in onze studio, Sonny de Leeuw uit Lelystad.
1: Dankjewel weer en tot de volgende.
2: Tot de volgende.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. En daarvoor Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Gaan we even kijken wat andere media schrijven.
1: Ja, miljoenen Nederlanders die staan vandaag stil bij de vrijheid in ons land. Al gaat het daar volgens een grote groep niet goed mee. 80% maar liefst, zegt dat. Onder andere door invloeden van buitenaf, maar ook door verdeeldheid in de eigen samenleving. Blijkt het onderzoek van 1Vandaag onder 23.000 leden van het opiniepanel. Als het gaat om de vrede in Nederland zijn veel mensen ongerust over internationale oorlogen en onvoorspelbare wereldleiders. Maar ook over de vrijheid in bredere zin spelen. Uiteenlopende zorgen, zo noemen deelnemers de opkomst van extreem gedachtegoed en populistische partijen, minder bestaanszekerheid, maar ook immigratie en verlies van de Nederlandse cultuur als redenen waarom we bezorgd moeten zijn om onze vrijheid.
0: Dan een verhaaltje uit het Algemeen Dagblad vandaag. Honderden amateursportclubs zijn gedupeerd door de chaotische verdeling van miljoenen van overheidssubsidie. Het gaat om een pot van 43 miljoen euro. Die werd plots via een loterij opnieuw verdeeld, waardoor de clubs in de problemen komen. Zo kun je lezen in de krant. Het gaat om subsidie voor onderhoud aan sportaccommodaties. Ja, amateursportclubs die kunnen die aanvragen om zo 20% of 30% van de kosten vergoed te krijgen. Nou, dat is toch een leuke aanvulling op. Maar ja, als het niet doorgaat, dan blijf je zitten met niet gerenoveerde materialen. Dat kun je vandaag lezen in het AD.
1: Ja, dat was een storing, hè? En dat konden ze niet meer achterhalen van, goh, wie heeft nou wat wanneer aangevraagd? En de oplossing was, dan gooien we alles opnieuw in de pot. Ja, dat is lekker makkelijk, zeg. Ja. Ja, dus dan heb je wel een probleem. Nou ja, goed. Nog wat anders. In de Volkskrant vandaag, in een onlangs ontsloten archief, zijn duizenden pagina's gevonden met verslagen van verhoren van mensen die gevangen hebben gezeten in een van de honderden interneringskampen die na de bevrijding in alhaast werden opgetuigd. Die verhoren die werden in 1949 en 1950 afgenomen in opdracht van een parlementaire enquêtecommissie. Nou, onderdeel daarvan was ook een uitgebreid onderzoek naar misstanden in kampen. En dat onderzoek leverde schokkende getuigenissen op over mishandelingen, seksueel geweld en ook moorden door bewakers. Ook stierven in de kampen tientallen mensen aan infectieziekten. Vandaag dus in de Volkskrant.
0: En in het AD nog een verhaal over de Albert Heijn. Daar gaan ze met bodycams oplopen in 4 supermarkten in het centrum van Rotterdam en Amsterdam. Misschien wordt het uitgebreid naar meer supermarkten. En het is om overlast, agressie en geweld tegen het personeel in beeld te brengen.
1: Ja, het is wel alleen door beveiligers, hè? Die gaan dat dan dragen, die bodycam.
0: Oh, niet mijn cashière, waar ik zo'n fijn gesprekje mee.
1: Nee.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Dit is Flevoland.
3: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring, vissen.
2: Dit is Flevoland.
5: Ik wil politie worden.
6: Is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting en Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
11: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
12: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
7: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
12: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze staan weer op het punt van beginnen. De verkiezingen voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. 6 vrouwen zijn genomineerd en we praten met alle 6. Nou ja, niet alle 6 tegelijk. Vandaag de aftrap.
0: Ja, wie komt er?
1: Katie Clark. En dan denk je van, wat voor bedrijf heeft ze? Nou, dat is er niet eentje. Dat zijn er heel veel. Je hoort er zo meteen meer over.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met

0: heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: zo maakte kennis met Somier.
1: Ja, het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen houdt ook dit jaar de verkiezing Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. 6 vrouwen zijn genomineerd, verdeeld over 2 categorieën. MKB en ZP, zelfstandig professional. Nou, in Flevoland is wakker doen alle 6 hun verhaal niet tegelijk. Nee, vandaag trappen we af met Kelly Clark uit Almere.
0: Goedemorgen, Kelly.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt niet 1 bedrijf, maar meerdere.
2: Dat klopt, inderdaad.
0: Hoeveel?
2: Ik zou het echt niet weten.
1: Sorry, hoe kan het nou?
2: Ik heb ze niet geteld. Ik hou het niet meer bij.
0: Nee, maar er staat op bij de Kamer van Koophandel op een rijtje gewoon.
2: Dan zouden het er 21 moeten zijn.
0: 21? Nu hebben we een getal.
2: Er staan inderdaad. Je kan natuurlijk bij de KVK kun je handelsnamen kun je inschrijven.
0: Ja.
2: En het kan zo, nou ja, er zijn wel eens periodes geweest dat ik in 1 week 3 verschillende ideeën had. En dan schreef ik die namen in, want ik dacht, die wil ik dan snel vast.

0: vastleggen, domeinnaam erbij.
1: Oh ja.
0: En zo is dat uitgegroeid. Maar ik doe niet met alle handelsnamen doe ik iets. Dus ze moeten ook weer even opgeschoond worden misschien. Maar ik doe veel verschillende dingen inderdaad.
1: Oké, ja. Je eerste bedrijf, wat was dat voor bedrijf?
0: Brouwbar Almere.
1: Brouwbar?
0: Ja.
2: Nou, dan gaat het over wenkbrauwen.
0: Wenkbrauwen,
1: oh,
0: inderdaad.
1: Ja. Nee, ik dacht, ik moet aan de bar hangen, iets drinken.
0: Ja,
1: dat
0: kan
1: denk
0: ook.
1: Ik dan aan.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Krijg je erbij. Ja. Maar inderdaad, wenkbrauwen. Ik begon met het waksen en verven van wenkbrauwen in de kapsalon van mijn schoonouders. Daar huurde ik één stoeltje. En dat was eigenlijk een extra. Dat vond ik leuk naast mijn baan in loondienst. Ik denk, dan kan ik wat extra bijverdienen. Maar dat ging echt heel hard. Dat is echt binnen 6 maanden uitgegroeid tot een enorm succes. Agenda vol, baan opgezegd, ZZP'ers erbij. En ja, vanaf dat moment is het allemaal in de snelvaart gegaan.
2: Ja, ja. En in de snelvaart, want daar bleef het dus niet bij.
0: Nee, klopt inderdaad. Nee, al heel snel merkte ik van, mijn uren staan vol. Dus hoe kan ik verder gaan opschalen? Dus de eerste stap was van, oké, dan kan ik ZZP'ers bijvoorbeeld gaan aannemen. Want dan kunnen we met meerdere mensen ook dames tegelijkertijd helpen. En ook heren trouwens.
1: Ja, dan kun je ook flexibel groeien.
0: Ja, precies.
1: Met ZZP'ers.
0: Ja. Ja. Maar goed, toen uiteindelijk zat dat weer vol. Toen zijn we ook cursussen gaan geven. Duurdere behandelingen aanbieden, permanente make-up. En uiteindelijk steeds verder gaan groeien in eigen pand. Ik heb nu 10 jaar gehuurd. En ik krijg 1 juni de sleutels van mijn pand die ik gekocht heb.
1: Oh, kijk.
0: Dus dat is het gedeelte van de brouwbar. En daarnaast is er nog een webshop bijgekomen. Ik ben alles gaan filmen. Dus alle cursussen die ik eerst in eerste instantie live gaf in de salon 1-op-1 of soms in een groepje. Ik dacht, ik kan nu maar 2 mensen tegelijkertijd helpen. Dus ik ben dat allemaal gaan filmen en daar ben ik cursussen van gaan maken.
2: Oké, dus dan betalen mensen voor zo'n cursus, die nemen ze af en dan...
0: Ja, en dat is...
2: Dus het op die manier.
0: Ja, dat is eigenlijk passief, hè. Dus ik hoef daar niet voor aanwezig te zijn. Zij kijken al die video's, ze komen in de community. En zo, we hebben nu meer dan 2500 of 3000 cursussen verkocht in Nederland en België. Dus... dat is een van de bedrijven.
1: Dat is ook weer een bedrijf, dat is het cursusbedrijf... naar aanleiding van de hoofdmoot, de wenkbrauwen.
0: Ja, klopt.
2: Maar dat ondernemerschap, hè, Kelly, zit dat in je? Je bent heel enthousiast, je bruist van de ideeën. Zit dat in je of kun je het leren?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het ergens wel in je zit. Want als ik terugkijk, ik heb nooit geweten van de een op de andere dag van, ik ben een ondernemer bijvoorbeeld. Maar als ik terugkijk, bijvoorbeeld ook naar de middelbare school, ik vond alles leuk. En ik het is niet dat ik heel erg uitblonk in wiskunde of in iets anders. Maar ik vond alles leuk. Dus ik wilde graag advocaat worden. Maar ik wilde ook graag hersenchirurg worden. Maar scheikunde en natuurkunde vond ik ook heel interessant. Maar Spaans vond ik ook wel een hele mooie taal.
1: Ja, ja.
0: Dus ik dacht, ik neem het breedste pakket.
1: Ja, 9 vakken.
0: Ja, precies.
1: Ja, echt.
0: Ik heb mijn diploma niet gehaald, overigens.
1: Oh.
0: Nee, ik...
1: hebben meer ondernemers last van. Die komen
0: precies.
1: Best ver.
0: Maar ik heb wel 8 jaar VWO gedaan. Maar ik ben zonder diploma van school afgegaan. Oh. Dus,
2: jij bent ook weer het bewijs dat je zonder diploma heel succesvol kunt zijn.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Nou ja, dat mag je toch best een keer zeggen van jezelf.
0: Ja, zeker. Dus kun je het leren? Ik denk dat er zeker dat je het zeker kunt leren. Maar ik denk wel dat... dat er ook natuurlijk talenten zijn. Hè. Sommige mensen kunnen heel goed zingen bijvoorbeeld. Dus dan gaat dat makkelijker. En misschien zit ergens, heb ik een bepaald... Ik ben heel positief, ik ben altijd wel gemotiveerd. Ik heb veel energie. Dus ja, daar heb ik... Dat helpt.
2: En lef. Ik denk dat je ook wel lef moet hebben. Want je begint aan iets waarvan je niet weet hoe het eindigt.
0: Klopt inderdaad. Klein voorbeeld. In de 5e van het VWO dacht ik leuk. Ik doe eens mee aan het Model European Parliament. Dat is...
1: In Brussel geweest?
0: Madrid uiteindelijk.
1: Oh, Madrid, toe
0: maar. Dus vanuit Flevoland ben ik uitgekozen zeg maar, om echt naar het El Senado te gaan in Madrid. Ja, zulke dingen. Dan denk ik, hoe overkomt mij dat nou weer? Hoe beland
1: ik
0: daar?
1: Nou ja, je stak wel je vinger op toen het werd gevraagd natuurlijk.
0: Ik ben altijd wel overal.
2: Je stapt in dingen en je hebt zoiets van, we zien het wel.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Heeft jouw dag ook 24 uur, net als de mijne?
0: Maar ik werk er 80. Ik weet ook niet hoe ik
1: het doe. Oh, oké. Nee, ik dacht al zoiets. Nee, maar je moet op een gegeven moment gaan delegeren.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Kun je dat?
0: Ja, heb ik wel moeten leren. Maar het is heel simpel. Wil je verder groeien, dan zul je op een gegeven moment wel moeten. En dat is lastig, want je moet loslaten. Uh-huh. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zo'n ontzettend fijn team om me heen gebouwd. En natuurlijk zijn er wat mensen gekomen en gaan, dat hoort erbij.
1: Ja.
0: Maar zonder mijn team had ik dit absoluut niet zo kunnen doen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Je hebt het over 21 bedrijven. Ja, sommige zijn groot en andere slapen precies. Een beetje. Ja. Dat is een gekke geitje natuurlijk. Het begon met de wenkbrauw. Maar wat is nu je lievelingsbedrijf?
0: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Ik vind echt de combinatie van alles samen vind ik heel erg leuk. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik de ene dag naar ons bedrijf Tuingemak ga. Bijvoorbeeld zoals gisterochtend was ik bij Tuingemak. Daar doen we alles op tuingebied. Schuttingen, echt materiaal aanleggen. Alles erop en eraan. En daarna ga ik weer door naar de salon. Gezellig met de dames. Gaan we de voorraad doornemen. Even lekker met de klanten. Ik kijk even mee met een van de dames. En daarna ga ik naar huis. En dan... Dan ga ik weer aan de website zitten bijvoorbeeld.
2: Ja. De afwisseling.
0: Ja,
2: nou ja, we hebben het gehad over jouw lef en dingen maar proberen. Dan gaan er ook dingen mis. Nou, dat is bij jou ook gebeurd. Hè. Je bent failliet gegaan voor meer dan een miljoen.
0: Ja.
2: Hoe ben je daarna weer opgekrabbeld? Want ja, dat is best even een tik.
0: Ja. Ja, ik heb twee kinderen. En dat is wel echt je drijfveer, zeg maar. Dus ja,
2: het emotioneert je ook.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar dat is niet de bedoeling.
2: Nee, maar dat mag natuurlijk. Maar dat houdt je dan op de been?
0: Ja, zeker. En dus de kinderen, maar ook... Ik heb een hele fijne partner, heb ik. Dus we gaan daar samen dan ook weer echt... gingen we er weer tegenaan. Even een slokje, hoor.
2: Ja, even een slokje. Even een slokje. Nee, daar moet je tijd voor nemen, zeker. Dus je kinderen, je partner en die hebben...
0: Maar ook de liefde voor het ondernemen. Want we hadden zo'n fantastisch bedrijf. Het is alleen gewoon veel te hard gegaan.
1: Oh.
2: Want welk bedrijf was dat dan?
0: Tuingemak. Ja. Dat was voorheen Fokker Tuinmaterialen. Maar we deden echt in het tweede jaar met de andere BV erbij. Van de aanleg deden we echt 5,5 miljoen omzet. In het derde jaar. En dat klinkt natuurlijk fantastisch. En alle mensen zien een enorm bedrijf.
1: Maar omzet is nog geen winst.
0: Precies, want ik had 5,5 miljoen omzet, maar 6,5 miljoen kostte.
1: Ja, daar boer je niet vooruit.
2: Dan gaat het op een gegeven moment mis. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind, Kelly? Die emotie bij jou, die toont dus aan hoeveel passie jij wel niet hebt voor wat je doet. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat vind ik eigenlijk ook alweer een compliment waard. En waarschijnlijk is dat dan, en dan komen we natuurlijk bij die nominatie voor Flevolandse Zakenvrouw. Waarschijnlijk is dat ook wat ze ook in jou hebben gezien. Je passie.
0: Ja, dat is het echt. En ik was sowieso verrast. Ik denk, oh, superleuk zo'n nominatie. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? En we zijn nu natuurlijk nu ietsjes verder in het proces. En wat ik echt ontzettend leuk vind... is dat ik eigenlijk nu op een podium mag staan. Want ik ben niet per se op zoek naar meer klanten. En dat ik mijn bedrijf verder moet opvullen. Mijn agenda die zit echt wel behoorlijk vol.
2: Ja.
0: Maar ik vind het zo ontzettend leuk dat ik nu dit podium hier heb. En ook kan laten zien... dat het niet alleen maar makkelijk is, het ondernemerschap. Maar dat het zo belangrijk is dat als er moeilijkheden zijn... dan mag je er echt wel eventjes overeen zitten en het moeilijk hebben. Maar dat je daarna wel weer de draad oppakt. Maar we laten natuurlijk allemaal heel graag zien hoe goed het gaat.
1: Ja,
0: we zien allemaal de mooiste filmpjes op LinkedIn. Zie je alleen maar de succesverhalen.
1: In Amerika is het heel gewoon dat een keer failliet gaat... dan weer opstaat en doorgaat. Het is een beetje een Amerikaanse inslag die je hebt. Misschien ga je daar wel mee winnen... Maar dat wachten we rustig af.
2: Ja. Ja, maar dus ook inderdaad dat je zegt van... je gaat een keer op je bek, klinkt zo plat. Maar het kan een keer misgaan. Maar leer daarvan en knok door. Dat is eigenlijk dus jouw boodschap, jouw advies.
0: Ja, absoluut. Er zijn altijd mogelijkheden. Ook al zie je ze vaak niet. Probeer echt uit te zoomen. Want vaak zitten we zo bovenop die problemen in ons bedrijf of in ons leven. En als je dan uitzoomt, dan zie je het makkelijker. Alleen het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Dus vaak is het fijn als je daar ook met andere mensen over kan praten. Maar dat doen we niet graag. Omdat we vooral willen laten zien hoe goed het gaat.
2: Ja, dus je mag ook laten zien dat het niet altijd goed gaat.
0: Ja, precies.
2: Op welk vlak dat ook is. Privé of zakelijk.
0: Ja, gaat samen.
2: Nou, Kelly, hartstikke bedankt voor jou.
1: Die wij hier horen.
2: Nou, ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Dank voor jouw mooie verhaal. En heel veel succes met de verkiezing natuurlijk.
0: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Floris Lafeber zit te wachten om zijn weerbericht te doen voor deze 5e mei. Hebben we het lekker weer op het bevrijdingsfestival, Floris?
3: Nou, het hangt er een beetje vanaf waar je bent. Want de verschillen tussen Noordwest en Zuidoost zijn vandaag behoorlijk groot. Momenteel overheerst de bewolking in de provincie. Is het zo'n 11 à 12 graden. En het is wel op de meeste plaatsen droog. En waarschijnlijk blijft dat ook zo de rest van de dag. Al zien we wel dat de opklaringen boven het IJsselmeer steeds meer terrein gaan winnen. Dus ik heb nog wel goede hoop dat de zon geregeld tevoorschijn gaat komen vanmiddag.
1: Oh.
3: En dan wordt het nog 15 graden in de provincie.
2: Ja, dat is dan goed nieuws voor het bevrijdingsfestival natuurlijk. Ja, want daar gaan de meeste mensen zo'n beetje in de middagavond heen. Dus dat is fijn. Goede temperatuur en een zonnetje.
3: Ja, prima temperatuur. Ja. Wel een fris windje daarbij uit het noorden tot noordoosten. Kracht 3 of windkracht 4. En die maakt het gevoelsmatig wel een stukje frisser. Maar het droge weer is al een tractatie waard. Want de verschillen, zoals ik net al zei, tussen Zuidoost-Nederland en Noordwest zijn ook behoorlijk groot. En op verschillende bevrijdingsfestivals in Wageningen, Arnhem en ook in het zuidoosten van Nederland, daar blijft het vandaag gewoon ronduit regenachtig en nat. Dus,
2: gewoon allemaal naar Almere dan.
1: Nou, het is al zo druk daar.
3: Het land wat beter.
2: Ja.
3: En die tweedeling tussen Noordwest en Zuidoost houdt ook morgen aan. Met een grote kans op droog weer voor het noordwesten van Flevoland. Ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. Met af en toe wat ruimte voor de zon. En dan wordt het 14 of 15 graden. Maar morgen moeten we ook rekening houden dat het wat kan tegenvallen met veel wolkenvelden en af en toe een spatje regen. Ja, en dan wordt het niet warmer dan een graadje of 11.
2: Dat is een beetje zuinigjes. En de dagen daarna?
3: De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk omhoog. Want vanaf donderdag profiteren we optimaal van een krachtig hoge drukgebied. De stroming gaat ook draaien van noord naar noordoost. Wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. Vrijdag dan 16 graden in de provincie. En zaterdag en zondag kan het weer vrij warm worden met 18 tot 20 graden. Aanvankelijk op de meeste plaatsen droog met geregeld ruimte voor de zon. Met name donderdag en vrijdag worden twee prachtige lentedagen in de regio. Met dus ook overwegend droge condities. Maar in het weekend stijgt weer de kans op een aantal regen- of onweersbuien.
2: Floris, dankjewel. Ja.
1: Ik wil nog even jullie met je terugkomen op de Flevolandse Zakenvrouw. We hebben net Kelly Clark gehad. Maar je zei in de inleiding, er zijn er wel 6 genomineerd.
2: Ja.
1: Dus we hebben nog 5 van die prachtige interviews.
2: Nou, die rekensom is voor mij zelfs nog te volgen.
1: Jee, maar wanneer kunnen we dat horen dan? Weet je dat zo uit je hoofd? Is dat volgende week of morgen nog of vrijdag
2: nog? Oh, die verdeling.
1: Ja?
2: Komende donderdag dan hebben we hier nummer 2. Maar vraag me even niet wie, want ik heb wel het schema gemaakt. Maar,
1: ja, er is een schema. Dat zit in ons nieuwe systeem. En dat is een beetje zoeken nog voor ons allemaal. Maar precies. Nog, donderdag zit er nog wat aan te komen. En dan na het weekend
2: En dan hebben we er nog 4 dus.
1: Nou.
2: Oh, ik kan wel rekenen.
1: Oh, gaan we allemaal inhakken. En ook nog muziek in Flevoland is wakker. Want Boy Duet voor je gereed staan. Now Horan, Maal Smit, Drive Safe.

0: 020-5050. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-5050.
1: Lopers uit Zeewolde die zijn vannacht in Wageningen geweest en hebben daar het vuur opgehaald. Verslaggever Arie Meijer is in Zeewolde. Goedemorgen, Arie.
2: Ja, goedemorgen.
1: Zie je ze al?
3: Komen ze eraan?
2: Nee, ik zie ze nog niet. Ze komen er wel aan. Dat is wel de bedoeling. Maar ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat de lopers hier nou eigenlijk strak rond 8:30 aan zullen komen. Vanuit Wageningen. Dus hier bij het Kerkplein in Zeewolde. Dus ja, we hebben hier al een hele delegatie van mensen staan die al deze lopers staan op te wachten. Ja, lopers dus vertrokken vanuit Wageningen. Ongeveer hotel De Waard, de plek waar de vredesonderhandelingen hebben plaatsgevonden. Hè? Waar, ja, je kunt eigenlijk zeggen, de vrede is begonnen. Nou ja, die lopers zijn daar vannacht om 12:00 vertrokken. En komen deze kant op. Nou, ik kijk nog eens even hoor, maar ik zie ze nog niet. Nog een paar minuutjes. En dan is het de bedoeling dat die lopers, die hardlopers in estafettevorm hier naartoe komen.
3: Ja. Dan kijken we straks met je mee, Arie. Na 8:30 is dat. We wachten in spanning af ook. Dankjewel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Flevoland met het regionieuws.
1: Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor een verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 jaar zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. De eigenaar van het pand van indoor speeltuin Aventura in Dronten is naar de Raad van State gestapt. Hij wil dat er een einde komt aan de huisvesting van arbeidsmigranten verderop in de straat. In een oude sportschool, daar wonen al 2 jaar ruim 20 arbeidsmigranten. Ook andere omwonenden en ondernemers hebben hiertegen geprotesteerd. Vrijheid moeten we blijven onderhouden. Met die woorden stond burgemeester Gebbe gisteravond stil bij Belang van Herdenken tijdens de dodenherdenking in Dronten.
15: Oorlogen beginnen zelden plotseling met bommen. Maar veelal met woorden die verharden, met mensen die buitengesloten worden, maar ook met mensen die wegkijken.
1: Meer nieuws op DEP.
16: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 26 mensen zijn omgekomen, tientallen mensen zijn gewond. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden wel bevrijd worden.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. Temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
3: Bevrijdingsdag. Dat betekent ook bevrijdingsvuur. Niet alleen vanuit Wageningen naar Almere, maar ook Zeewolde. Je hoort onze verslaggever daar zometeen al over. Nou, we wachten in spanning met hem af of ze zometeen binnenkomen in Zeewolde.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Seven the Tears, driver's seat bij Flevoland is wakker. Het is 4 minuten over 8:30.
1: Ja, lopers uit het hele land hebben vannacht het bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen bij Hotel De Wereld, waar in 1945 natuurlijk de vrede werd getekend.
0: Ja, de capitulatie van Duitsland. En dat bevrijdingsvuur moet ook naar Zeewolde. En daar is verslaggever Arie Meijer. Arie, zie jij de lopers al?
2: Ik zie ze inderdaad. En wellicht is het al zachtjes op de achtergrond te horen. Want er is ook een doedelzakspeler is daarbij aanwezig. De hardlopers zijn bijna bij het kerkplein hier in Zeewolde. Ik zou zeggen, laten we nog even een klein stukje die kant oplopen. Want we komen ze dan even tegemoet. Want zo te zien is het hardlopen wel voorbij. En zijn ze overgegaan op wandelen. Nou, daar komen we ze even tegemoet hoor. Nou, ik ren er gewoon even naartoe. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, jij hebt niet de hele nacht gerend.
2: Een doedelzakspeler. Ik kan nog rennen.
0: Heel goed.
2: Kijk, er wordt gezwaaid. Er staan mensen met vlaggen. Zijn dit de renners? Wie zijn de renners? Allemaal. Iedereen. Mevrouw, ja, u heeft dus meegerend, maar u staat lachend, vrolijk, enthousiast bij.
3: Ja, je krijgt ontzettend veel endorfine van hardlopen, dus dat is echt heerlijk om te doen.
2: Hoe ging het? Want ja, vannacht om 12 uur dus vertrokken vanuit Wageningen.
3: Ja, en meteen naar starten. Een beetje mieze regen, maar het was een heerlijke temperatuur, dus het was prima om te lopen.
2: Hoeveel kilometer heeft u zelf gelopen? Het is natuurlijk een estafetteloop.
3: Ja, ik denk nou iets van 14 of zo.
2: 14 kilometer?
3: Ja.
2: Dat is wel een lekker stukje.
3: Ja, dat is een leuk stukje. Ja.
2: En u dan, mevrouw?
4: Ja, ik vond het fantastisch.
2: Hoeveel kilometer heeft u gelopen?
4: Ja, we hebben allemaal al gelijk deel gelopen. Dus we wisselden steeds om de 20 minuten ongeveer, kwartier. En dan liep iedereen hetzelfde deel.
2: Ja, en nu dus de finish hier op het Kerkplein. Nu gaat het gebeuren. Ja, de finish. Nou, we lopen meteen even weer een stukje mee naar voren. Kijk, groot applaus voor alle lopers die nu binnenkomen hier in Zeewolde op het plein. En vanzelfsprekend hebben ze het vuur bij zich. Het bevrijdingsvuur wat natuurlijk is gehaald uit Wageningen. Meneer, hoe voelt dat om nou hier aan te komen?
5: Ah, geweldig, geweldig. Nou, een barre tocht vannacht.
2: Barre tocht, zegt u?
5: Ja, viel wel mee hoor. Het een beetje miezer, maar het was lekker weertje.
2: Kijk, het vuur is overhandigd aan de burgemeester. En ja, de burgemeester mag het gaan aansteken. Hij gaat ook iets wat vertellen. Ik loop er even naartoe, ook voor de microfoon, zodat we even kunnen meeluisteren.
6: Mag ik deze nog even aan iemand geven? Kom maar, Ron.
7: Ja.
6: Fijn, dankjewel. Pak je hem er even bij. Ik even een woordje in de commissie.
2: Ja, de burgemeester gaat ook even iets wat vertellen.
8: Een hele goede morgen allemaal. Allereerst hulde aan onze kanjes. En welkom thuis.
2: Burgemeester Bram Hangsma is dit van Zeewolde.
8: Jullie verspreiden het blijde gevoel van de bevrijding letterlijk als een lopend vuurtje. Wat een geestdrift en wat een sportieve prestatie. Het is een mooie traditie. Intussen, maar ook meer dan dat. En jullie actie draagt bij aan een belangrijke boodschap van vrede en vrijheid. Want na jullie 70 kilometer lange estafette vanuit Wageningen mag ik het bevrijdingsfestivuur hier mooi in ontvangst nemen en aansteken. De vlam die de feestvreugde te ontsteken. Die markeert het overgang van het herdenken van gisteren 4 mei... en het vieren en het verkrijgen van de vrijheid op 5 mei. Momenten die elk hun eigen tijd en elke plaats verdienen. Het bevrijdingsfestivuur is het symbool van een nationale eenheid en voor het leven zoals we dat nu gewend zijn. Vraag aan Nederlanders wat ze goed vinden in hun land en waar ze echt trots op zijn, dan wordt er opvallend vaak vrijheid genoemd. Dat kwam naar voren uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De vrijheid om te staan waar te willen en de keuzevrijheid. Het einde van de bezettingsjaren wordt nog steeds jaarlijks uitbundig gevierd. En in Zeewolde doen we dat onder meer met een feestelijk gezamenlijk ontbijt en straks de vrijheidsmarkt hier. In de wetenschap dat op veel plaatsen in de wereld wel macht, maar geen vrede heerst. En dat vrijheid nooit af is. Lopers, bedankt voor jullie krachttoer. Laten we er samen een prachtig mooi bevrijdingsdag van maken.
0: Zei burgemeester Bram Harmsma van Zeewolde.

0: Shanna Spyro. En dat liedje heet Material Lover. We hebben al eens gehad Madonna met Material Girl. En dat is daar weer een variant op.
1: Ja, nog even geduld. En dan begint het Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere.
0: Praten met Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het lijkt droog te blijven. Dat is in ieder geval goed nieuws.
2: Ja, zeker. Het was even spannend, maar het lijkt erop dat het inderdaad droog wordt. En zelfs een klein beetje zonnig vanmiddag.
1: Nou, kijk eens aan. Ach, en er staan genoeg mensen, dus koud krijgen ze het ook niet.
2: Nou, dat is al best vanavond soms wel een dingetje. En de wind is aardig vandaag, dus ik zou toch een extra shirtje aantrekken.
1: Oké. Okay. Nou, dat is alvast een goede tip. Heb je nog meer tips?
2: Nee, gewoon lekker komen en lekker mee vieren.
1: Dat, ja, nou, ja, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja, toch? Hoe laat zijn we welkom?
2: We gaan open om 1 uur en het eerste optreden begint om 1:30.
0: Oké, en tot hoe laat mag dat allemaal doorgaan?
2: Wij gaan door tot 11 uur vanavond.
0: Oké, zeg Paul, er komen grote namen. Ik noem Emma Heesters, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam. En dan is dat allemaal nog steeds gratis. Hoe kan dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat doen wij gelukkig doordat we veel subsidie krijgen van de provincie, van de gemeente Almere, van het VSB-fonds, van het V-fonds moet ik zeggen, sorry. En gelukkig ondertussen ook een aantal sponsoren gevonden hebben. Dat is jarenlang heel lastig geweest voor ons. En dat begint nu een klein beetje te komen en daar doen we het van.
1: Juist. Er zijn meer podia, hè? Net, niet alleen op de Esplanade natuurlijk, ook op de Citadel bijvoorbeeld. Wat staat daar te gebeuren?
2: Op de Citadel hebben wij geen podium staan. Bij ons staan alle podia op de Esplanade.
1: Oh wel. Oh. Ja. Oh, dan hebben we hier een verkeerd programmaatje voor ons staan.
2: Okay.
1: Ja, goed. Maar de Esplanade, je zei het al, daar is het echt bomvol. Maar denk je dat het zo vol gaat worden dat op een gegeven moment gezegd moet worden, nou mensen, het wordt wel spannend qua aantal?
2: Nou, dat is elk jaar. Kijken we daar heel goed naar. Het is tot nu toe ooit 1 keer voorgekomen dat we dat moesten doen. Dus wij hopen op een bomvol plein. En wij verwachten dat we niet de boel snel dicht zullen hoeven gooien. Maar het is elk jaar spannend om te kijken hoe goed de opkomst gaat worden.
0: Ja, maar de ervaring leert toch ook dat mensen komen en gaan. Dus dat plein, dat er niet altijd dezelfde mensen staan.
2: Dat klopt zeker. Ja, dat klopt zeker. Ja.
1: En er is ook een jongerenpodium, toch?
2: Ja, poppodium De Meester. Er waren ook een onwijs leuke programmering opgedaan. Dus die zit bij ons achter op het plein. En daar hebben we ploegendienst bijvoorbeeld. Honey, I'm Home, Taxi. Dat zijn veel lokale bands. En in de middag van 1 tot 6:30 hebben we daar het Young Movement jongerenpodium.
1: Ja. En hoe ziet jouw dag eruit? Jij loopt echt van hot naar her?
2: Nee, we hebben gelukkig, hè, Barry is onze festivaldirecteur. Die loopt van hot naar her samen met een fantastisch team aan vrijwilligers. Ik mag deze dag vroeg opstaan om een interview te doen. En dan gaan wij om 12:00 gaan wij naar de lezing. En dan mag ik aan het eind van de middag de gasten ontvangen die op het vriendendek welkom zijn. Want dat zijn de mensen die het voor ons mogelijk maken.
1: Kijk eens aan. Nou, wij hopen met jou op een fantastisch mooie dag. Paul, dankjewel hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival in Almere, dus op de Esplanade. Daar staat dat allemaal te gebeuren vanaf een uurtje of 1 vanmiddag.
0: Paul, we zullen dus...

0: Desiree en live. Straks de rubriek Wat heb ik gisteravond toch gemist op Radio en TV.
1: Ja, in Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor een Frans wielertalent. Paul Cézanne is nog maar 19 jaar oud.
0: Mm-hmm.
1: Start wel in de Tour de France.
0: Maar eerst de Beatles.

0: Baby van de Beatles. En wat hebben we gisteravond toch gemist, Jolien, op Radio en TV?
1: Nou, Pauw en de Wit stond stil bij de Nationale Dodenherdenking. Gisteravond was Nederland natuurlijk om 8:02 stil. Ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Voorafgaand aan de herdenking werd het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Volgens columnist en historicus van EW-magazine Geerten Waling had dat nooit mogen gebeuren.
2: Ik vind dat we dit niet alleen maar moeten verwerpen, maar dat we dit gewoon hadden moeten voorkomen. Sorry, dat wordt onacceptabel roepen. Heb ik alle hoogwaardigheidsbekleders zien doen vandaag. Maar dat is gewoon niet genoeg meer. Je had gewoon politie bij moeten staan. Je weet dat die dag zonder kleine hekje zit dit hier op de foto. Het hekje is een meter hoog. Kun je zo overheen springen. Dit had echt veel beter voorbereid moeten worden.
1: Ja, en oud-AIVD'er Jelle Postma kreeg de vraag of de AIVD extra alert is op een dag als dodenherdenking.
3: De AIVD is 365 dagen per jaar alert, zeg ik even heel flauw.
4: Ja.
3: De diensten die hier voor de beveiliging zorgen, dat zijn met name andere diensten die op dat moment DKB en andere die iedereen veilig houden. Dus dat is niet zozeer beperkt tot de AIVD.
1: Nou, ik zag in het NOS-journaal ook nog een dame die wel begrip had voor de actie. Het vond helemaal onbestaanbaar. Ik denk van, hoe dan? Nee,
0: iedereen heeft zijn mening. Ook in onze vrijheid moet er ruimte zijn voor die mening waar jij nu een beetje hoofdschuddend over doet.
1: Nou, het is vernieling, hè, van een monument.
0: Jawel. Ja, nou, had ze niet over de boodschap?
1: Nee,
0: over de vernieling zelf.
1: Ja, daar had ze begrip voor.
0: Dat gaat mij wel...
1: Iets te ver, Leo.
0: Ik weet waar je fiets woont.
1: We gaan naar Nieuwsuur, daar ging het over Ridouan Taghi. Ja, het is nog steeds niet gelukt om een nieuwe advocaat voor hem te vinden. Hè?
0: Oh.
1: Nee, dat blijft lastig. Het gerechtshof moet nu bepalen hoe het verder moet. Nou, hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff, die zegt dat stoppen geen optie is.
5: Op een of andere manier zal die doorgang moeten vinden. De vraag is hoe. Nou, het Hof gaat daar binnenkort met hem ook over van gedachten wisselen.
0: Met Taghi opzitten?
5: Ja, natuurlijk zijn er ook nog heel veel zaken tegen andere verdachten. Die zullen we, als we een beetje naar de planning kijken, zullen langzaamaan losgekoppeld worden van de zaak tegen de hoofdverdachte, zodat die wel door kunnen gaan. En wat je dan met de zaak tegen de hoofdverdachte moet, ja, dat is nog niet makkelijk te zeggen. Want het is een fundamenteel recht om een advocaat te hebben. Hij heeft ook meermaals aangegeven, ik wil een advocaat. Maar als er niemand opstaat, ja, dan zit je dus in een impasse.
1: Nou, volgens Brinkhoff was de rechtsstaat niet voorbereid op wat er in de zaak allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd toonden de gebeurtenissen wel de veerkracht ervan aan.
5: Als dit soort extreme dingen zich voordoen, we hebben natuurlijk allerlei heftige dingen gehad rondom de kroongetuigen. Dit is weer een nieuw heftige episode. Dat die rechtsstaat wel zo goed en zo kwaad probeert mee te bewegen en met voorzieningen probeert te komen, zoals nu voorzieningen voor advocaten die zaken zoals dit doen, om dan te kijken of je dan wel een team krijgt. Voor deze zaak lukt het niet. Maar misschien is de winst van vandaag dat we dat voor toekomstige zaken van dit kaliber nu wel veel breder gaan kijken naar hoe moeten advocaten eigenlijk dit werk doen en waar moeten we allemaal op letten als overheid, als advocatuur.
1: Ja, ik had hem aangekondigd, hè. Die jonge, 19 jaar, Paul Cézanne, grote wielertalent uit Frankrijk. Nou, langs de lijn en omstreken was daar aandacht voor. Hij staat dus aan de start van de Tour de France, de jongen. En de Nederlandse wielrenner Danny van Poppel, die maakte in 2013 op dezelfde leeftijd ook zijn debuut in de Tour.
0: Jong.
1: Ja, dus aan hem de vraag, ja, goh, heeft hij een beetje kans?
6: Dat is totaal anders dan in mijn tijd toen ik het deed. Ook zijn voorbereiding is natuurlijk heel goed met een hoogtestage. En, dus ja, ik geloof er wel in dat het heel anders is als 13 jaar geleden. Ze strijden met dezelfde wapens. En ja, ik geloof wel dat hij mee kan battelen.
1: Van Poppel heeft nog een wijze raad. Nu pieken.
6: Hij gaat deze Tour in zonder verwachtingen en zonder druk. En dat zal de enige Tour zijn in zijn carrière waar ze niks verwachten van hem.
7: Dus jij denkt dat dit het makkelijkste jaar wordt?
6: Ja, ja, precies. Daar moet hij gewoon profijt van maken. En ik geloof wel in. Ik sta nergens meer van te kijken tegenwoordig.
1: Nou, dat is natuurlijk wel waar. Dan ben je nog een beetje jong, onbevangen. Nog niet al te veel druk misschien. En dan maar zien waar het schip strandt. Nou, dat is wel een goeie inderdaad.
0: We gaan hem van hem horen in de Tour.
1: Wat zaken gisteravond op radio en tv.
0: Einde ook van Flevoland is wakker.
1: Dat zou ik zeggen, want ja, het is alweer 3:09. En zometeen Flevoland Muziekland met Leo. Als je nou nog denkt, ik wil een speciaal verzoekje vanwege Bevrijdingsdag.
0: Iets met freedom.
1: Geef dat vooral door. Laat het weten. Doe even een appje, dat is wel het makkelijkste. En blijf er lekker bij. Oh, I'm
8: like damn. Vier de vrijheid op 5 mei bij Flevoland. En wel op het Bevrijdingsfestival Almere. Jordi Bouw is daar live aanwezig.

0: is Flevoland.
1: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, de oogjes die hangen op 6:30, hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
0: Dit is Flevoland.
3: Ik wil politie worden.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerse fotograaf veroordeeld voor verkrachting. En Drontenaar wil arbeidsmigranten uit zijn straat. Meer nieuws in bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
11: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
10: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
12: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk. En het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
10: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Karsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ach, met al die AI-muziek van tegenwoordig. Dat is niet meer echt. Straks een zangeres die haar stem en haar beeldenis als merk heeft vastgelegd in Flevoland Muziekland.
13: Dit is een uittip.
14: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel.

0: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Leo Schouwenaar.

noemde haar naam eerder vanochtend al. Dat was al om 7:30. Ik weet niet of je toen al wakker was in de rubriek Sonny's AI-rubriek. En dan ging het over het feit dat Taylor Swift haar stem en haar beeldenis heeft geregistreerd als merk. Dit om te voorkomen dat AI-jongens ermee vandoor gaan en haar muziek en haar beeldenis reproduceren, dat ze er niks van zou vangen. Nou, dat is allemaal besproken vanochtend om 7:30. Die rubriek wordt vanavond tussen 7 en 8 herhaald. Of in de loop van de dag komt die ook terecht op omroepflevoland.nl /gemiste. Daar kun je het allemaal na luisteren. Intussen zijn we op de radio live bezig met Flevoland Muziekland. En we begonnen dit uurtje met The Common Yards en Don't Leave Me This Way. Ja, dat is natuurlijk een echte pubquiz vraag van welke twee andere bands ken je ook die hetzelfde hebben gedaan. Nou, Thelma Houston was 10 jaar eerder en 20 jaar eerder. En de Common Yards waren natuurlijk Harold Melvin en de Blue Notes. Nou, die twee punten heb je alvast binnen op je bingo kaart. En eens even kijken. Ja, ik heb natuurlijk een plaatje uitgezocht met een knipoog naar de actualiteit. Heel veel vuur wordt vanuit Wageningen gebracht. De bevrijdingsvlam wordt vanuit Wageningen gebracht naar Zeewolde. Dat hebben we net gehoord om 8:30. Eerder vanochtend hadden we contact met renders uit Almere. Zometeen om 10:00 komt er ook een bevrijdingsvuur aan bij de Agora in Lelystad. Ga je live meemaken op deze zender. Maar eerst fire natuurlijk van

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Honey, Honey, Sugar, Sugar, de Aziz Horio Flevoland. En daarvoor natuurlijk in het kader van de vrijheid en het bevrijdingsvuur Fire. Van de Pointer Sisters. Kiki de Kikkerdief, die is op stap geweest, heeft een foto gemaakt van het schieten van de kanonnen aan de kust van Lelystad bij de Batavia, op de Bataviawerf. Nou, precies te zijn tussen de Bataviawerf en het schip zelf in, dat er nog steeds in het water ligt. Ja, dan zie je mensen in de kledij van vroeger. En de Batavia op de achtergrond, prachtig plaatje, een kanon in het gras. Nog een kanon trouwens, twee man, zie je erbij staan. En wat is het verschil tussen het linker en het rechter plaatje? Als je dat ziet, dan mag je dat doorgeven via 0320 28 50 50. Of je mag het doorgeven via de website omroepflevoland.nl/kiek. En misschien heb je het plaatje al lang gezien vanochtend vroeg op Facebook. Dat kan ook natuurlijk, daar zitten wij ook. Kun je ons volgen, like ons. Dan praten we hier de hele dag bij. En nu ook op televisie te zien het, de twee plaatjes van Kiek de Kikkerdief met de verschillen. Zit het in de kanonnen? Zit het in de Batavia? Zit het in de kleding? Zit het in de klinkers op de Oostvaardersdijk? Ja, dat kan ook natuurlijk. Nou, als je het verschil ziet, even bellen of reageren via omroepflevoland.nl/kiek. Probeer het dan voor.

0: beats en de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Wat zeg je?
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
7: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: In verschillende plaatsen in Flevoland hebben atleten het bevrijdingsvuur uit Wageningen gebracht. Zo ook in Zeewolde. Deze loofster liep ook mee.
13: Een beetje mieze regen, maar het was een heerlijke temperatuur, dus het was prima om te lopen.
12: Straks om 10 uur komt het bevrijdingsvuur ook Lelystad binnen. We leggen dan contact met onze verslaggever. Die staat dan bij het Agora Theater. Een 68-jarige Almeerse fotograaf is veroordeeld tot 7 jaar cel. Dit voor een verkrachting en voor het betasten van een aantal minderjarige meisjes. Zeker 6 meisjes tussen de 12 en 16 zijn aangerand. Hij filmde de meisjes ook, daarom mag hij van de rechter 12 jaar niet meer als fotograaf werken. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het Hantavirus. Zij mogen van boord in Kaapverdië, maar alle andere opvarenden niet. Het schip gaat doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking heeft aanvankelijk de overhand, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden met de hoogste waarde in het noordwesten van de provincie. Vanmiddag hebben we goede hoop dat de zon ook geregeld tevoorschijn komt en dan kan de temperatuur nog wat verder oplopen. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noorden tot noordoosten. Voor morgen is de weersverwachting nog vrij onzeker in de provincie, want er is kans op bewolkt weer met af en toe wat regen. Maar de zon kan ook geregeld tevoorschijn komen en dan kan het kwik stijgen naar 13 tot 16 graden.
12: Berichtje gekregen van Iva, die zegt dat ze met haar bandje gaat spelen bij een bekende koffietent in Dronten tussen 3 en 6 vanmiddag. In het centrum. Weet vast welk ik bedoel, want mag het niet zeggen, anders maak ik weer reclame. Ja, dat heb je dan. Verzoekjes aanvragen kan via 0320 28 50 50 in Flevoland Muziekland. I want to break free. Ja, het is bevrijdingsdag. Die hoef je niet meer aan te vragen. Die komt er zo aan.
16: Goedemorgen.
17: Flevoland Muziekland.
16: Met Leo Schouwenaar.

0: Freddie Mercury met de stofzuiger en de plumo door het huishouden. I want to break free.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2005 en dan precies ook week 19 van die tijd. Heel veel Kane en Keen toen in de Nederlandse hitparade. Ali B was er nog. En wat je ook zag is dat de Haagse zangeres Anouk maar liefst 2 nummers toen in de hitparade had staan. Ze was present met het nummer Lost, maar ook met deze.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2005, Girl.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne Freek. En halverwege, en daarvoor hadden we in Flevoland Muziekland een keus uit de hitlijst van 2005. Daar kijken we vandaag naar. Bastiaan gaat er straks ook weer een leuke uitdraaien. Ik koos voor Girl van Anouk de Kiekendief. Er zijn een heleboel goede antwoorden binnengekomen van Trace en van Melle en van Gerrit en van Hans. En nog een Hans. Marga, heb je het allemaal goed? Nou, hartstikke mooi. We hebben veel mensen om uit te kiezen die we gaan bellen na 11 uur. En die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Wie weet ga jij naar huis met een mooie prijs. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Nu op televisie kun je kijken naar twee foto's van Kiek de Kiekendief. Er is wat veranderd op de rechterfoto ten opzichte van de linker. Wat is het verschil? Wat te zien zijn twee mannen in middeleeuwse kledij. Nee, Gouden Eeuw, hè? Gouden Eeuw waren ze. Ja, en ze staan bij de Batavia in Lelystad. Twee kanonnen staan in de berm. Prachtig, die Batavia op de achtergrond. En ja, misschien zit het ook al in de klinkers op de straat. Of in die prachtige kledij van die mannen. Als jij het verschil ziet, dan mag je doorgeven via omroefleveland.nl/kiek. En je mag Kiek ook bellen via 0320 28 50 50. En die foto's die staan de komende minuten op de televisie. En op de radio terug in de tijd met Frankie Valli.

Frankie Valli en Grease. Grease is the word van die fantastische film. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Bastiaan Boogma. Ik ben zo nog even na de reclame bij je terug. Dan gaan we schakelen met Lelystad, waar het bevrijdingsvuur wordt binnengebracht vanuit Wageningen. Verslaggever.

0: de hits. Dus luister en kijk vanmiddag naar Flevoland.
1: We hebben
0: is Flevoland.
1: Almere al gehad, we hebben Zeewolde gehad met de bevrijdingsvuren. En nu is Lelystad aan de beurt bij Theater de Agora. Staat verslaggever Jordi Bouw. Jordi, zie je al binnenkomen met hun fakkels?
2: Goedemorgen. Nee, nog niet. Ze zouden eigenlijk ieder moment aan moeten komen. De lopers van de bevrijdingsloopgroep Lelystad. Ze zijn vannacht om 12 uur vertrokken vanuit Wageningen. Dat is ongeveer een loop van 80 kilometer. Gelukkig waren ze met een grote groep. De getallen zijn 21 deelnemers en 5 junioren. En ze zijn aangekomen in Lelystad. Dat is tenminste wat ik heb begrepen. En ze zouden vanaf de meet moeten komen. Dat is voor mij aan mijn rechterhand, maar ik zie nog geen lopers hier naartoe komen. Al gaan ze zometeen wel warm onthaald worden. Want ik sta nu voor het Agora Theater in Lelystad. Ik zie ongeveer een groep van, wat zal het zijn? Ik denk 50, 60 mensen. En ze worden dan welkom geheten door de voorzitter van de vereniging waar de bevrijdingsloopgroep Lelystad bij hoort. En ook door de burgemeester, die zie ik, Mieke Baltus. En er is ook live muziek van de muziekvereniging Lelystad. En het is ik hoor nog een hoop lawaai en rumoer. Ze zouden dus ieder moment moeten binnenkomen. Die lopers die het bevrijdingsvuur dus vanuit Wageningen hebben meegenomen richting Lelystad. En wat is dan de bedoeling uiteindelijk? Nou, dat het vuur hier in Lelystad voor het Agora Theater wordt aangestoken. Ja! Ik zie ze aankomen rennen. De lopers van de bevrijdingsloopgroep Lelystad. Nou, er zit een lekker tempo in hoor. Ik kan niks anders zeggen. Terwijl ze een heel kort nachtje hebben gehad. Want ze waren in Wageningen natuurlijk vannacht om 12 uur. Ze hebben allemaal vuur bij zich. Wit. Ze zijn in het wit gekleed met zwarte broeken. Een groep van 21 mensen dus, onder wie 5 junioren, die hebben ook die tocht afgelegd. En ze zijn nu bijna bij de ingang van het Agora Theater. Er wordt voor ze geklapt, ze worden warm onthaald. Deze groep die dus vanuit Wageningen is gekomen vannacht. Ze zijn de hele nacht doorgegaan en ze lopen nu richting het vuur, waar het vuur ontstoken moet worden hier voor het Agora Theater. Meneer, goedemorgen. We zijn live op Omroep Flevoland. Waarom staat u hier?
3: Ik heb in het verleden nog vaak meegelopen met de bevrijdingsloop en ik haal nu de anderen in.
2: Ja. Hoe is dat om te zien?
3: Nou, hij is fantastisch.
2: Ja. Ja. Nou, u geniet er dus van. Fijne dag vandaag, fijne bevrijdingsdag.
3: Dankjewel.
2: En ik loop iets dichter naar de plek toe waar de burgemeester staat. Die dus het vuur heeft overgenomen inmiddels. En die de vlam gaat ontsteken hier voor het Agora Theater in Lelystad. Kan ieder moment gebeuren. Er staat een trappetje klaar voor de burgemeester. Die wordt vastgehouden door een lid van de scoutingvereniging, zodat de burgemeester niet valt. De vlam wordt erbij gehouden, tegenaan gehouden. En nu is het... Ja, het vuur is ontstoken! Bevrijdingsvuur is ontstoken hier in Lelystad. Tot zover.
4: Dit is Flevoland.
5: Ik ben gewoon heel goed met kinderen. Ik heb geduld. Ik luister naar ze. Zij luisteren naar mij.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Nou, de oogjes die hangen op 6:30 hoor. Het is een heuse strijd geweest om de moeheid te bevechten.
4: En dit is ook Flevoland.
5: Zelf graven, dichtmaken en nat maken. Dat is een hele nieuwe ervaring voor ze.
4: Dit is Flevoland.
7: Ik wil politie worden.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
10: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Q-U-I-S.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Katrien Straatman met het NOS.
12: Dit is het nieuws op Urk FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekkere muziek op Urk FM. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding. Drie van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM. Why wait to say, at least I did.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Hurricane FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
2: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Salt Radio, hier te beluisteren bij Urk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg en tot 10 uur vanavond kun je luisteren naar Salt Radio. Het programma wat een positief alternatief wil aanbieden ten opzichte van de hedendaagse popmuziek. Met vanavond in de show Live at Salt Radio. In live recorders hoor je vanavond Paul Cherry Seed met zijn live uitvoering van het nummer The Desert, die hij heeft gespeeld tijdens de uitzending van 22 juli 2014. Verder een nieuwe maand, dus ook een nieuwe CD van de maand. Deze maand is dat Pet Barrett van zanger Pet Barrett. Je hoort een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5 en natuurlijk een nieuwe maandplaat. En deze maand is dat Your Love van Strings en Hart. We beginnen deze avond met muziek en doen we vanavond met God Will Lift Up Your Head van Joseph Clay. Een nummer over hoop, herstel en weer durven opkijken na moeilijke tijden. Tot 10 uur is dit Salt Radio.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
3: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
2: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden.
1: Salt Radio.
4: Mijn naam is David de Vos en je luistert naar Salt Radio.
0: We believe. It's

Tijd. Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze uitzending van Stad Radio. En zojuist heb je kunnen luisteren naar muziek van Ann Wilson. Een nieuwe maand betekent bij ons een nieuwe cd van de maand. En in mei is dat de cd Pat Barrett van zanger Pat Barrett. Een Barrett die kun je misschien kennen van de band Housefires. Maar ook solo heeft hij een aantal bekende nummers uitgebracht. Onder het nummer Good Good Father. Een nummer wat ook door veel andere artiesten is gecoverd, waaronder Chris Tomlin. En volgens mij is zelfs die versie bekender dan het origineel. Deze maand gaan we dus luisteren naar de cd Pat Barrett van Pat Barrett. En vanavond gaan we luisteren naar drie nummers van die cd. We gaan luisteren naar de nummers Into Fate I Go. Het tweede nummer is God Is So Good. En een derde nummer is The Way. Zevende maand is Pat Barrett van Pat Barrett.

0: CD van de maand, Pat Barrett van Pat Barrett. We hebben geluisterd naar de nummers Into Fate I Go, God Is So Good en zojuist The Way. Zometeen een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5 en gaan we kijken naar de 5 populairste nummers van dit moment. Eerst gaan we luisteren naar Opwekking, dit is Fundament.
1: Hi, ik ben David Reitsma en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
2: We believe.

vullen mijn zichtveld. Stilstaand besef ik dat ik eigenlijk ben uitgeteld. Drijfnat van de regen. Drijfnat van teleurstelling op teleurstelling. Mijn leven lijkt niet op de rit. Het voelt alsof ik in een perfecte storm zit. Afwijzing op afwijzing. Onzeker door de toenemende verleiding. Social media die aan alle kanten aan me trekt. E-mails die om antwoorden vragen. Pornografische beelden die ongewilde aandacht opeisen. Afwijzing op afwijzing. Maar ook in de wereld. De vluchtelingencrisis. De onthoofdingen van ISIS. De aanvallen in Beirut. Met maar één reden. Invloed. Europa ontploft en hals over kop besef ik dat ik profiteer van deze ellende. Want mijn Facebook-gedicht staat viral aan de top. Alle controle die ik had is weg. Weinig te winnen, veel te verliezen. Risico's gaan niet weg, dreigingen gaan niet weg. Mijn weerbaarheid wordt getest, want alles lijkt onzeker. Maar 2000 jaar geleden, in een boot tijdens een perfecte storm, staat Jezus op. En hij spreekt 3 woorden. Zwijg, wees stil. Hij die wel controle had. Hij die boven de storm stond. Is ook nu Heer en Meester. Vertrouwen. Het geloven in de dingen die we niet zien. Want als we zien waar we in geloven, is het geen geloven meer. Zie, vertrouwen is geen makkelijk ding. Het is niet een keuze of een eenvoudige handeling. Nee, vertrouwen is een vrucht. Een vrucht die voortkomt uit een relatie waarin je weet dat je geliefd bent. Van een God die lief heeft en ons kent. Die onze moeilijkheden erkent. Een vrucht die voortkomt uit een relatie waarin je weet dat je geliefd bent. In een ontmoeting met zijn liefde. In de aanwezigheid

klinkt. Tot een eeuwigheid is het zijn gemeente die zingt. Zwak wordt sterk. In de storm bent u Heer. Hoogste Heer. En mijn anker rust in Hem alleen.

0: En dat was Opwekking samen met David Reitsma met zijn spoken word. We hebben geluisterd naar Fundament. Het is 8:30 geweest en dat betekent dat wij verder gaan met...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.

0: zien we deze week Blessing Offer met Lift Me Up.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.
2: Sometimes I feel like I just keep pretending

0: heart. I'm homesick for heaven.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 2.

0: dat was Peter Burton met Where Would I Be in de Salt Radio Top 5 op nummer 2. Dat betekent automatisch dat we deze week een nieuwe nummer 1 hit hebben. En welke dat is, dat hoort je zometeen. Eerst nog even een korte terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Met op nummer 5 deze week Blessing Offer met Lift Me Up. Op nummer 4 zien we deze week Matthew West met Good. Op 3 Phil Wickham, Homesick for Heaven. En zojuist op nummer 2 Peter Burton met Where Would I Be. En dat betekent dus automatisch dat we deze week een nieuwe nummer 1 hit hebben. En nummer 1 vinden wij deze week Mercy Me met Make It Well.
1: De Salt Radio Top 5, nummer 1.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
3: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
2: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden.
4: Goedenavond, Salt Radio.

country trio band met Labor of Love, afkomstig van de gelijknamige CD. Welkom terug bij alweer het laatste gedeelte van deze uitzending van Stad Radio. In de komende uur gaan we luisteren naar de maandplaat. En deze maand is de maandplaat een nummer van Strings and Heart, namelijk het nummer Your Love. En vanaf vanavond gaan we met de serie Bijbelstart een nieuwe reeks aan Bijbelstudies beginnen. De komende weken kijken we naar het Bijbelboek Marcus. Voordat we daar allemaal naar gaan luisteren, gaan we eerst luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar Lee Nash. Dit is Kyrie.

bezig, hoorde je, met in uw nabijheid. Waren door met de maandplaat. En deze maand is dat een nummer van de band Strings and Heart. Het is het nummer Your Love. En Strings and Heart is een band uit Tucson, Arizona. En het bestaat uit de broers Angelo, Michael en Eric. De maandplaat voor deze maand is dus hun nummer Your Love. En daar gaan we nu naar luisteren.

De maandplaat van mei 2026. Strings and Heart met Your Love. Zometeen gaan we luisteren naar Bijbelstart. En de komende weken gaan we luisteren naar een nieuwe reeks Bijbelstudies. De komende tijd gaan we kijken naar het Bijbelboek Marcus. En de aflevering van vanavond die is getiteld Dienen. Dat dus zometeen. Eerst gaan we luisteren naar muziek Live at Opwekking nummer 95. O Sacred King.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we beginnen met het Marcus-evangelie. Ik lees voor uit de basisbijbel. Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God. Vroeger had de profeet Jesaja al geschreven: "Ik stuur mijn boodschappen voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Hij roept in de woestijn: maak de weg vrij voor de Heer. Maak zijn wegen recht." En dat gebeurde nu. In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Uit het hele Joodse land en uit Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest. En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren die van kameelhaar waren gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Hij vertelde de mensen: "Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om op mijn knieën zijn sandalen voor hem los te maken. Ik heb jullie met water gedoopt, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest." In die tijd kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea naar Johannes toe. Hij liet zich door hem dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water opstond, zag Jezus de hemel opengaan. En de Geest daalde als een duif op hem neer. En een stem zei uit de hemel: "Jij bent mijn Zoon. Ik hou heel veel van jou. Ik geniet van jou." Onmiddellijk daarna stuurde de Geest Jezus naar de woestijn. Daar werd hij 40 dagen lang door de duivel op de proef gesteld. Hij leefde bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Jezus ging naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Johannes was intussen gevangen genomen door koning Herodes. Jezus zei: "Het koninkrijk van God komt bijna. Nu is het de tijd. Ga dus leven zoals God het wil en geloof het goede nieuws." Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij de broers Simon en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in het water, want ze waren vissers. Jezus zei tegen hen: "Volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen." Ze lieten onmiddellijk hun netten liggen en gingen met hem mee. Verderop zag hij de broers Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Ze waren in hun boot de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze gingen meteen met Jezus mee en lieten hun vader en de knechten in de boot achter. Ze kwamen in Capernaum. Op de heilige rustdag ging Jezus naar de synagoge om daar les te geven. De mensen waren erg verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want aan de manier waarop hij les gaf, was duidelijk te horen dat hij wist waar hij het over had. Het was heel anders dan bij de wetgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge een man in wie een duivelse geest zat. Hij schreeuwde: "Laat ons met rust. Wat moet u van ons? Jezus van Nazareth, bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God." Jezus zei streng tegen hem: "Houd je mond en ga uit hem weg." De duivelse geest maakte de man aan het stuiptrekken en schreeuwen. Toen ging hij uit hem weg. Iedereen was heel erg verbaasd. De mensen zeiden tegen elkaar: "Wat is er toch aan de hand? Hij leert iets nieuws en het is duidelijk dat hij weet waar hij het over heeft. En hij heeft macht, want ook de duivelse geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem." En al gauw werd er in de hele omgeving van Galilea over hem gepraat. Van de synagoge gingen ze naar het huis van Simon en Andreas. Jacobus en Johannes gingen mee. Daar lag de moeder van Simons vrouw met koorts in bed. Ze vertelde het aan Jezus. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en hielp haar overeind. De koorts verdween onmiddellijk. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond werd en de zon onderging, brachten de mensen iedereen naar hem toe die erg ziek was of in wie een duivelse geest zat. Alle bewoners van de stad stonden dicht op elkaar bij de deur. En hij genas heel veel mensen die erg ziek waren van allerlei ziekten. Ook joeg hij uit veel mensen duivelse geesten weg.
en hij verbood de geesten om te zeggen wie hij was. 'S morgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden. Maar Simon en de andere mensen die bij hem waren, gingen hem achterna. Ze vonden hem en zeiden tegen hem: 'Iedereen zoekt u.' Hij zei tegen hen: 'Laten we naar de dorpen in de omgeving gaan. Ik wil ook daar het goede nieuws aan de mensen vertellen, want daarvoor ben ik gestuurd.' Zo ging hij in heel Galilea in de synagogen het goede nieuws vertellen. En hij joeg heel veel duivelse geesten weg uit de mensen. Er kwam een man naar hem toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte hem: 'Als u wil, kunt u mij beter maken.' Jezus had medelijden met de man. Hij raakte hem aan en zei tegen hem: 'Ik wil het, wees gezond.' Onmiddellijk verdween de ziekte en de man was gezond. Jezus stuurde hem meteen weg en zei streng tegen hem: 'Denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat hoort bij je genezing, zoals Mozes dat heeft bevolen. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent.' Maar toen de man was weggegaan, vertelde hij aan iedereen die hij tegenkwam wat er was gebeurd. Daardoor kon Jezus niet meer openlijk een stad binnenkomen. Hij bleef buiten de steden, op eenzame plaatsen. Maar van alle kanten kwamen de mensen naar hem toe.

Het Evangelie van Marcus is een van de eerst geschreven boeken van het Nieuwe Testament. We zouden het misschien ook wel het Evangelie van Petrus kunnen noemen, omdat Petrus de belangrijkste informatiebron van Marcus was over zijn tijd met Jezus Christus. Geen wonder dat dit evangelie bordevol actie is, want zo was Petrus ook. In het Matthäus-evangelie is Jezus koning en de Messias. In Marcus ligt de nadruk dat Jezus Gods dienaar is. In dit evangelie gaan we kijken of Jezus bekwaam is voor deze taak. Al in het begin van dit evangelie zien we hoe intensief de dienst van Jezus was. In hoofdstuk 1 worden waarschijnlijk meer gebeurtenissen vermeld dan in enig ander hoofdstuk in de Bijbel. Het beschrijft de dienst van Johannes de Doper, die daarmee profetieën van Jesaja en Maleachi vervult. Ook volgen we Jezus tijdens een drukke sabbat, wanneer hij zijn gezag over het rijk van de demonen laat zien. En het hoofdstuk eindigt met het machtige werk van genezing. Ondanks zijn overvolle agenda nam Jezus toch de tijd om te bidden. Voor zonsopgang stond hij al op om alleen te zijn met zijn vader. Maar eerst wat meer details over dit eerste hoofdstuk. Marcus noemt de Heer vooral bij zijn gewone naam Jezus. Jezus, Gods Zoon, wordt door Johannes gedoopt. En als hij uit het water komt, daalt de geest van God als een duif op hem neer. Tegelijk komt er een stem uit de hemel. God de Vader getuigt dat Jezus zijn geliefde Zoon is. Dus zet de drie-ene God als het ware een hemels zegel op Jezus als Zoon van God, die nu klaar is voor zijn dienst. Meteen daarna stuurt de Geest Jezus de woestijn in voor zijn eerste test. De vraag van dit evangelie was natuurlijk of Jezus zijn taak wel aankon. Anderen bleven niet overeind als ze verzocht werden. Adam redde het niet. Noach faalde na de zondevloed. Abraham schoot tekort. Mozes en David ook. En Jezus? 40 dagen lang probeert de Satan hen te verleiden om ongehoorzaam te zijn aan God. Maar hij faalt niet. We zullen nooit weten hoe diep de pijn was die Jezus moest lijden tijdens deze dagen in de woestijn. Vol wilde dieren. Maar toen het voorbij was, kwamen de engelen hem dienen. Na de verzoeking in de woestijn begint Jezus meteen met zijn dienst. Hij doet en zegt dingen die laten zien dat hij een dienaar is. Hij predikt het evangelie van God. Het koninkrijk van God komt eraan, zegt hij. Bekeer je en geloof het goede nieuws. Hij is dan in de provincie Galilea en daar kiest hij ook zijn discipelen uit. De meeste van hen zijn vissers. Ze laten hun visnetten achter en volgen hem in een druk leven van dienst. Zo begint dit evangelie. Doordat hij mensen genas van ziektes en bevrijdde van demonen, bewees Jezus dat hij gezag had over de fysieke en de geestelijke wereld. En daarom voelden de mensen zich tot hem aangetrokken. Met zijn onderwijs bereidde hij hen erop voor dat ze gered zouden moeten worden door zijn dood en opstanding. Het onderwijs zelf kan ons niet behouden. Alleen zijn dood voor ons aan het kruis op Golgotha kan ons eeuwige redding brengen.

In de vorige uitzending hebben we het boek Matteüs volledig afgesloten. Natuurlijk zijn er altijd punten die we in deze korte tijd niet hebben kunnen behandelen. Maar gelukkig hebben we meerdere evangeliën en kunnen we dus de volgende keer ingaan op een ander punt. Omdat we Matteüs hebben afgerond, gaan we nu naar het volgende boek, namelijk Marcus. In het eerste hoofdstuk beschrijft Marcus, de schrijver, onderwerpen die Matteüs ook heeft beschreven, maar dan in de eerste 8 hoofdstukken van zijn boek. Het is een heel ander soort evangelie. Het is anders in schrijfstijl, anders in tempo. Joost zei het net ook al, het is een evangelie boordevol actie. Marcus begint niet met een geboorteregister zoals Matteüs, of een uitgebreid geboorteverhaal zoals Lucas. Marcus komt meteen te zaken. Waar Matteüs inging op de teksten uit het Oude Testament, die de Joden destijds allemaal kenden, schrijft Marcus veel meer voor de christenen in Rome. In die tijd leefden de mensen redelijk vredig onder het Romeinse regime. Reizen was makkelijk en iedereen sprak dezelfde taal. En dat was makkelijk met het verspreiden van het goede nieuws. Marcus kent de manier van leven en wil de christenen in Rome bemoedigen en aantonen dat Jezus de Messias is. Hoe meer we door de hoofdstukken heen gaan, hoe meer je zult merken dat het echt boordevol actie zit. Marcus hoort zelf niet bij één van de 12 leerlingen, maar heeft Petrus als belangrijkste informatiebron. En dus eigenlijk is het geen wonder dat het snel en actief is. Een voorbeeld van het snelle in het hele evangelie is het verhaal van Jezus die verzocht wordt in de woestijn. Marcus schrijft hier 2 versen over. Matteüs heeft er 11 versen voor nodig en Lucas 14. We komen Marcus tegen in Handelingen 13 vers 13, waar we lezen dat hij Paulus vergezelt tijdens het begin van zijn eerste zendingsreis. Het Marcus-evangelie is wel als eerste opgeschreven. En hoe we dat kunnen weten? Nou, van dit evangelie zijn maar liefst 31 versen geciteerd in andere evangeliën. En dat zien we dus bij de andere evangeliën veel minder. Wel lezen we in alle evangeliën overeenkomsten natuurlijk. En een van die overeenkomsten zijn gelijkenissen en wonderen. Maar in Marcus lezen we over 18 wonderen en 4 gelijkenissen. Marcus toont dus vooral aan dat Jezus de Messias is door de daden die Jezus deed en niet zozeer door wat hij zegt. Marcus richt zich op 4 hoofdthema's. De eerste is Jezus Christus. Alleen Jezus is Zoon van God. In Marcus toont Jezus zijn goddelijkheid door ziekte, boze geesten en de dood te overwinnen. En hoewel hij de macht had om koning van de hele aarde te zijn, koos Jezus ervoor om zijn vader te gehoorzamen en voor ons te sterven. Ook koos Jezus ervoor om te dienen. En dat is een ander belangrijk thema in het evangelie van Marcus. Jezus vervulde de profetieën van het Oude Testament door naar de aarde te komen. Hij kwam niet als een koning die met zwaard en macht zou regeren, maar hij kwam als een dienaar. Hij hielp de mensen door over God te vertellen. Hij hielp de mensen door hen te genezen. Sterker nog, hij ging nog verder. Hij gaf zichzelf als offer voor de zonde en hij diende ons op zo'n manier dat niemand anders kan doen. Naast dat Jezus dienaar was, wil Marcus ons ook wijzen op de wonderen die Jezus deed. Zoals ik net al zei, Marcus laat Jezus goddelijkheid zien door de dingen die Jezus deed en niet zozeer door de dingen die Jezus allemaal zei. Jezus komt in dit evangelie duidelijk naar voren als de man van macht. Jezus deed wonderen en overtuigde daarmee heel veel mensen en zijn leerlingen dat hij de Zoon van God is. En als laatste thema behandelt Marcus ook de verkondiging van het evangelie. Jezus richtte zich in zijn werk allereerst op de Joden. Maar toen de Joodse leiders hem tegen begonnen te werken, ging Jezus ook naar de niet-Joden. Ook daar spreekt en geneest hij. Zo verspreidt het goede nieuws zich ook onder de Romeinse soldaten, de Syriërs en de andere heidenen. Jezus daagt zijn leerlingen in zijn laatste boodschap ook uit om het evangelie overal op aarde te brengen. Waar ik net zei dat Marcus zonder het geboorteverhaal start, moet ik natuurlijk wel vermelden dat ook Marcus de voorbereiding wel beschrijft. Jezus komt niet ineens onaangekondigd de wereld binnen. De profetieën uit het Oude Testament hadden heel duidelijk zijn komst voorspeld. En daarin was ook voorspeld dat Johannes hem voor zou gaan.
en hem zou gaan aankondigen. Dat er een stem in de woestijn zou zijn die zei: "Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik doop met water, maar hij doopt met de Heilige Geest." In zoveel boeken van het Oude Testament wordt de komst van Jezus beschreven. Maar sommige mensen gaan eraan voorbij. Net zoals mensen voorbij gaan aan de boodschap van Johannes. Maar als mensen voorbij gegaan zijn aan dat wat ze in het woord van God hebben kunnen lezen, maar het toch niet geloven, dan geeft Jezus ze dus nog meer kansen, want Jezus geneest. En dat is ook waar Marcus op duidt. Hij richt zijn aandacht sterk op de wonderen die Jezus doet. Hij brengt doden tot leven, verlicht de koorts, stilt de zee, geneest blinden en zieken, noem maar op. Hoe bijzonder dat Jezus, naast dat hij zo vol is van zijn goddelijke macht, hij ook gewoon dienaar is. En dat is misschien wel het sleutelvers van dit evangelie. Jezus zegt: "Want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen. Nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen." In het eerste hoofdstuk van Marcus zat ik er meteen helemaal in. Je leest het enthousiasme van Marcus in dit hoofdstuk. Je leest dat hij nog vol is van alles wat er gebeurd is. Hij draait er niet omheen. Hij begint met: "Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God." Zo, bam, die staat. Meteen met de deur in huis gevallen. En daarna lezen we een citaat die samengesteld is uit Jesaja 40 en Malachi 3. Nu kwam het wel eens vaker voor dat er citaten uit meerdere profeten genoemd werden. En dan was het gebruikelijk dat de belangrijkste profeet genoemd werd. Zo ook hier in vers 2. De profeet Jesaja had gezegd: "Ik stuur mijn boodschappen voor u uit." En daar doelden de schrijvers op Johannes. Het schrijven over een heraut of een bode was heel normaal in de Romeinse tijd. Belangrijke functionarissen werden in die tijd altijd voorafgegaan door een bode of door een heraut. En als zo'n bode de stad in kwam, wist men al meteen dat er dus ook een belangrijk persoon aankwam. Omdat de lezers van Marcus destijds vooral Romeinse christenen waren, waren ze bekend met deze manier van aankondigen. En het sloot dus heel goed aan bij hun leefwereld. Door te beginnen met Johannes de Doper als heraut van Jezus, wist men dat Jezus de belangrijke persoon was waar het over ging in de boodschap van Johannes. Johannes was sowieso een bijzondere man. Hij leefde in de woestijn. Leefde afgezonderd van de dingen die hem konden afleiden. Hij vervulde daarmee ook de profetieën die zeiden dat Johannes de stem zou zijn die uit de woestijn zou roepen dat Jezus zou komen. Daarnaast zorgde deze manier van leven er ook voor dat Johannes onverdeelde aandacht kreeg van de mensen. Ze moesten naar hem toekomen. En als laatste was zijn leven van afzondering en beperkte middelen gelijk ook een duidelijke tegenhanger tegenover de manier waarop de geestelijke leiders leefden. Zij leefden voor aanzien en macht en wilden opvallen door zich vroom voor te doen, maar vergaten daarbij wel te leven tot Gods eer. Johannes doopt met water, maar Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Dat is de boodschap die Johannes verkondigt. En daarmee wijst hij al op de kracht die Jezus heeft. En ook daar lazen we over. Jezus geneest verschillende mensen en hij jaagt duivelse geesten uit. In de volgende aflevering gaat het over Marcus 2 en 3. En daar zullen we nog veel meer wonderen horen. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

En dat was De Lieze. Je hoorde bladzijde 1. En met bladzijde 1 van De Lieze komen we aan het einde van deze uitzending van Salt Radio. Wat had deze uitzending je vanavond allemaal te bieden? Een nieuwe maand, dus een nieuwe CD van de maand. CD van de maand in mei 2026 is Pet Barrett van Pet Barrett. We hebben geluisterd naar de nummers Into Fate I Go, God Is So Good en The Way. In live recordings hebben we geluisterd naar een live recording van Paul Cherry Seed. In de uitzending van 22 juli 2014 speelde hij hier in de studio en zong hij het nummer The Desert. Vanavond hoorde je een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5, waarin we keken naar de 5 populairste nummers van dit moment. Was deze week een nieuwe nummer 1 hit. En die nieuwe nummer 1 hit, dat was Mercy Me met Make It Well. Een nieuwe maand betekent ook een nieuwe maandplaat. De maandplaat voor mij is Your Love van Strings & Heart. En we zijn deze maand ook begonnen met een nieuwe reeks Bijbelstudies in de serie Bijbelstudies. De komende weken kijken we naar het Bijbelboek Marcus. Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen of opmerkingen? Dan kun je een e-mail sturen en dat kan naar saltradio@urkfm.nl. Ook is Salt Radio te vinden op social media. Op Facebook is dat facebook.com/saltradio en op Instagram saltradio_urk.fm. Voor nu, Rick, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Wij gaan er vanavond uit met Hemelhoog. Het slotnummer van vanavond is Het Kruis Voor Mij. Tot volgende week.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda in de Munnik.

Kerstconcert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.